0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. Een van hen zou er erg aan toe zijn. Dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Anke.
1: Oh, er komen heel veel lieve berichtjes binnen voor mijn Svenny Benny, die gisteren 55 is geworden.
2: 53, Anke.
1: 53.
2: Zeg maar dat jij 50 wordt volgende week.
1: Nee,
2: je moet proberen bij te luisteren.
1: Dat is nog over 10 jaar. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Hoe heb je gisteren jouw verjaardag gevierd? Want het was mooi weer, hè?
2: Goh, mooi weer. Ik heb een heel chill weekend gehad. Ik ben toch vrijdag naar Den Haag gereden.
1: Ja.
2: Een van mijn allerbeste vrienden sinds zijn studententijd, die woont daar. Die is daar pastoor, dat weet je. En dat is Sjaak. Ik heb er al vaker over verteld. En ik had toch een weekendje alleen. Dus ik vond het echt leuk om naar daar te rijden. Rustig op hotel gegaan. Massageke gedaan, al vrijdagmiddag. Lekker gaan eten met Sjaak. Heel rustig, niet te laat gemaakt. Zaterdag heel vroeg een hele lange wandeling tot aan het strand gemaakt. Ik was alleen op het strand.
1: Amai.
2: Dat is wel echt kei tof. Ja, ik was al vertrokken om 6:30. En dan rustig alleen ontbijten. Ik ben een museum gaan doen. Het gemeentemuseum van Den Haag.
1: Geen klerenwinkel?
2: Nee, geen enkele klerenwinkel. Maar dat was een heel mooie tentoonstelling rond de London School. Met onder andere David Hockney, waar onze kat naar genoemd is.
1: Ja.
2: En dan zaterdagavond ik heb nog eens een massage gedaan. Dan
1: amai,
2: gaan
1: kon niet op.
2: En gisterochtend ben ik naar de mis gegaan om 10:00.
1: Op je verjaardag?
2: Op mijn verjaardag naar de mis. Je moet maar kijken op mijn stories. Het was eigenlijk een
1: Sander.
2: Heel... En gisteravond...
1: We zitten in een overjaarse misdienaar op ons dak.
2: Gisteravond met de ouders. Toen was ik weer in België. Zijn we lekker gaan eten. En het was echt rustig om 5:00. Het was een heel ontprikkelend, rustig weekend. Zoals een 53-jarige dat graag
1: heeft. Betaamd.
2: Bij jou was het overprikkeld dat weekend, zeg ik. Wat heb jij allemaal meegemaakt?
1: Ik heb een mega overprikkeld weekend gehad. Maar ook een weekend... Ja, ik kan alleen maar met trots kijken, terugkijken eigenlijk op het weekend. Zaterdag stond in het teken van de dansshows van mijn dochter.
2: Ik zag beelden, die doet dat goed, hè, man.
1: Heb jij heel de filmpjes uitgekeken?
2: Ja?
1: De 2 fragmenten van telkens 40 seconden.
2: Ja, misschien niet helemaal tot het einde, maar ik zag heel veel talent erin eigenlijk.
1: Moet maar eens kijken, lieve mensen. Het staat nog 2 uur online, dan verdwijnt die story weer.
2: Dat kan het wel.
1: Doe heeft heel mooi gedanst. Dus ik was al... Ja, en dan, weet je, dat is zo fijn. Dan komen mensen allemaal na de show tegen jou zeggen... Amai, je dochter danst goed. Amai, je dochter. Precies als ik zelf op het podium stond.
2: Yes,
1: echt waar. Dan voel je je zo goed als mama, als mensen komen erkennen zo wat uw kind kan.
2: Was ook geen schoolfeest gisteren?
1: Gisteren was het al schoolfeest.
2: Een druk weekend.
1: En dat moesten ze dan presenteren.
2: Jongen.
1: Ja.
2: En dat deed ze
1: ook fantastisch. Dus dan kwamen weer mensen van... de appel valt niet ver van de boom. En dan Tom zo, inderdaad, dat heeft ze van mij. Tom dan zo van, de papa heeft ze van mij. Maar het was ik was echt... Oh, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want zo stoefende ouders, dat is super annoying.
2: Wat?
1: Maar, ik vind dat heel... Dat is eigenlijk niet oké. Maar toch dacht ik zo, het is toch wel fijn als je zo je kind ziet schitteren en mensen komen dat zeggen, dan... Ik zit zo even nog op die wolk. Maar geef me nog tot 6:30, dan ben ik weer van die wolk.
0: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is Joe Gold.

0: als je ze ziet schitteren op een podium of op een grasveld. Of als ze aan het turnen zijn of weet ik veel wat. Ja. Ze doen het echt, echt, echt goed. Want meestal zit je erbij en zit je fier, maar denk je... Ja, oké, het gaat nooit de danseres van de eeuw worden. Of presentatrice, dat zit er niet in, maar het is wel schattig. Maar als die het echt goed doen, dan stijgt je over jezelf uit.
1: Oh.
0: En is iemand die stuurt... Ja, ik heb zo'n zoon die keigoed aan het voetbal is. Hij is nog heel klein. Ik weet niet hoe oud hij is, dat staat er niet bij. Maar ja, stiekem hoop ik dan al dat het een rode duivel gaat worden.
1: Ja, dat snap ik. Want dat ik, weet je nog, toen Max voor de eerste keer naar de voetbaltraining ging...
0: Dat vond je
1: had
0: niet zo'n succes.
1: Had ik na één seconde al door...
0: Dat wordt er niet.
1: Ja, die Max, hè, die ging gewoon... Een kleermaker zit op het veld zitten.
0: Ah, dat is niet
1: het midden van het veld.
0: Nee,
1: ik denk nee, dat wordt niks. En dus we hebben het dan nog een training geprobeerd, maar dan ging er weer een kleermaker zit op het veld zitten.
0: Nee,
1: en toen dacht ik, weet je wat, we stoppen ermee.
0: Daar moet je de kleermaker van maken of zoiets.
1: Maakt niet uit.
0: Anders
1: we vinden
0: waar je
1: het nog
0: zitten.
1: Wel, maar voetbal hebben we al heel snel laten varen.
0: Maar zie je dan zo heel stiekem, dan toch, denk je dan echt een klein beetje, want je hebt dat waarschijnlijk zo met die, al die politiekers, wiens kinderen dan ook politieker worden, dat is dan zeggen mensen altijd, omdat de vader de kroo, dat de zoon de kroo ook. Maar zie je daar zo een beetje een presentatrice ook in? Denk je dat die, dat niet.
1: Nee.
0: Je denkt niet dat je dochter
1: dat
0: radio gaat doen binnen 20 jaar of zo?
1: Nee, die houdt van wiskunde.
0: Oei.
1: Ja, ja. En haar favoriete vak op school is, en dan mag ik, niet, mag, eigenlijk, mag ik dat niet luid op zeggen, maar is...
0: Godsdienst.
1: Probleemoplossend denken. Dat is haar favoriete vak op school. Ja, dat heeft ze van de papa. Dus die gaat iets
0: iets
1: doen
0: anders
1: met het ging over het menselijk lichaam en ze vindt dat wel interessant. Ze dacht
0: dokter.
1: Of whatever, maar sowieso geen showbiz. Dat vindt ze gewoon leuk als hobby. Maar dat gaat helemaal Tom's en meug worden. Dus. Ik vind dat een opluchting.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik ben daar heel blij mee.
0: De wereld van de showbiz, daar wil je kinderen niet in.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
7: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Oh, wat?
8: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de Door het Bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, al die films en series binge.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.

0: Vandaag vertrekken onze Rode Duivels naar Amerika. We gaan naar Amerika. We moeten een liedje maken eigenlijk. Hè? De Rode Duivels gaan naar Mexico. De Rode Duivels gaan naar Spanje. Zo
1: was er niks van Amerika ooit gemaakt?
0: Nee, Amerika? Dat was Go West.
1: Go West.
0: Dat was Go West. Dat was ook echt geen succes. Hè?
2: Weet Go je West, ja. Het westen dus.
0: Ja, maar meld die Rode Duivels.
1: Die zongen zelf, hè?
0: Zo vals zongen, niet normaal.
1: Ja, daarom was het daar... top. Ja, ja.
0: Maar we gaan bellen straks met de piloot die hen gaat vliegen. Dat is toch een enorme verantwoordelijkheid die dan ook elke piloot heeft altijd een enorme verantwoordelijkheid. Maar die Rode Duivels daar nog goed brengen met niet te veel vertragingen. Zorgen dat er dus niet te veel aan de chipjes zitten onderweg.
1: Zou die dat ook mee moeten monitoren?
0: Dat weet ik niet. Ik denk dat een stewardesse voor die...
1: Die zal wel op tijdens de badge gekropen zijn voor deze...
0: Ja, ik hoop dat die uitgeslapen
1: voor deze werkdag, hè?
0: Voor elke vlucht hoop ik dat die uitgeslapen is.
3: Dit is Joe Gold. Alleen

0: half zeven. Een tip voor een doodeerlijk leven.
1: Ja, ik ga Kiki Kefir proeven.
2: Wat ga jij proeven?
1: Kiki Kefir.
2: Kiki Kefir.
1: Ja, je hebt natuurlijk niet naar The Real Housewives of Antwerp gekeken. Het tweede seizoen.
2: Jammer, dan heb ik dat gemist. Ik wou zo graag kijken, maar ik kon niet meer naar
1: gaan. Ik bedoel, dat leek alsof het over ruzie ging, maar eigenlijk gaat het over iets marketen. Ah, ja. Elke housewife had iets te marketen. En bij Kiki was dat haar eigen water Kefir.
2: Oké. Okay.
1: Maar ja, ik heb al moeten opzoeken wat dat eigenlijk is, Kefir.
2: Sorry, ik moet je toch weer onderbreken.
1: Wat?
2: De naam van een van die housewives is Kiki.
1: Ja.
2: Ah ja, dan vind ik het goed dat ze voor de Kiki Kefir gaat.
1: Kiki.kefir.
2: Ja, dat ook Kiki soep gaat ook gelukt eigenlijk.
1: Ja, dat is heel veel mogelijk nog eigenlijk. Ja,
2: Kiki kippennugget.
1: Ja,
2: sorry. Maar gaan rustig verder. Ja.
1: Kefir, wat is dat eigenlijk? Dat is iets gefermenteerd. Je hebt zo melkkefir. Je hebt kombucha, dat is theekefir. En dit is waterkefir. Maar kefir is eigenlijk, ik heb het dus opgezocht, hè, dat ondersteunt de darmflora, het verbetert de spijsvertering en het versterkt je immuunsysteem.
2: Het
1: is goed voor van kop tot teen eigenlijk. Zit je goed.
2: Ja.
1: En op het blikje staat gefermenteerde limonade, dat is dus waterkefir. Het is met ginger en pineapple, dus gember en ananas. Oei, wacht, calorieën per 100 milligram. Hoeveel staat daar nu op? 84.
2: Dat is veel.
1: En het zit, hoeveel zit daarin? In zo'n 250.
2: Ja, dat is
1: veel
2: calorieën.
1: Het is geen zero. Het is veel. Veel calorieën. Hè.
2: Ja.
1: Dus ik ga het nu proeven, eerlijk. Want zo gezegd is het heel lekker.
2: Ja.
1: Goh, ik vind, als ik niet... Oh, ik ga eerlijk zeggen, hè, want ik vind het niet leuk om te zeggen dat het niet lekker is. Maar ik ga eerlijk zijn.
2: Ja.
1: Wacht, hè.
2: Boeiende radio, zeg.
1: Heel eerlijk.
2: Ja.
3: Het is al een derde slok, dus.
2: Het gaat wel.
1: Heel lekker. Ja, ik moet eerlijk zijn. Het is echt... Maar het doet me ook gewoon een beetje denken aan gemberbier.
2: Ja.
1: Maar dan iets frisser. En ja, goed voor de darmflora, hè.
2: Hey.
1: Ja, ik dacht echt dat het... Ja, het is gewoon heel lekker. Maar het doet me een beetje denken gewoon aan gemberbier. Maar lekker. Lekker.
2: Maar
1: de calorieën waard... Ja, nu ik weet dat dat zoveel calorieën is. Ik wacht op Kiki Kefir Light.
2: Oké.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Hey, ik ben Dave van Prikkentik, Houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
14: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip Kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
13: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prikkentik van België.
14: Daar drinken we eentje op.
13: En nog verantwoord ook. Ching!
15: Knaldi!
16: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
17: Dit is Joe Gold.

0: van de dag.
1: Ik vind het toch wel Mark Koek, hoor. Die staat groot in alle kranten vandaag. Ze hebben een spandoek aan de poort van zijn kasteel in Merelbeek opgehangen. En dat laat niets aan de verbeelding over. Het is in het Frans. Sois noble et casse-toi. Wees nobel en vertrek. En dwing ons niet. En het is ondertekend met initialen van twee hele harde groepen. Uit de sowieso al harde kern van Paars-Wit. Die BCS, ja, ik heb even opgezocht, voluit Brussels Casual Service, is een oudere supportersgroep opgericht sinds de jaren 90. En die zijn zeer, zeer, zeer hard. De mannen die daar een tattoo van hebben op hun lichaam, daar moet je geen ruzie mee maken. Die spreken ook af bij Europese verplaatsing met andere ploegen om te gaan knokken. En vaak hebben eigenlijk de supporterclubs van de andere ploegen al op voorhand laten weten, ja, laat maar, we komen toch niet af.
2: Maar, die zo hard zijn. En er zit maar waarom hebben die dat spandoek daarop gehangen? Wat willen die?
1: Ja, ze willen dat Mark Koeken vertrekt. Hè? Want ze doen dat nu samen, die BCS doet dat samen met de Moves Army. Dat is eigenlijk, ja, dat is dan een jongere groepering, maar dat zijn dan weer gasten die met bivakmutsen de boel kort en klein gaan slaan als het er niet aanstaat. En dan, ja, weet je, Koeken die zit al sinds 2017 pogingen te ondernemen om dat daar goed te krijgen bij Anderlecht. Niet succesvol, geen enkele prijs binnengehaald, dat is waar. Dat klopt natuurlijk langs alle kanten. En hij werd tussendoor af en toe wel eens geviseerd, maar ja, toen was het dan weer Wouter die geviseerd werd, Wouter van de auto, die zijn ook opgestapt, of weet ik veel, andere technische directeurs, trainers, whatever. Maar een deeltje van de harde kern, veel andere supporters niet, want die zijn blij dat Mark zijn geld dat blijft inpompen, want dat heeft al heel veel ingepompt. Maar een deeltje van die hele harde kern wil dat hij nu ook opstapt. En ze hebben dan nadien ook een communiqué verspreid. Anderlecht is geen zoo, geen dierentuin. Het is niet Paradise of Derby. Die horen op de eerste plaats te komen. Die horen niet op de eerste plaats te komen, wel Anderlecht. Je kunt Anderlecht niet als een speeltje erbij nemen, geen reservespeeltje. Al uw aandacht moet gevestigd zijn
2: op die club voetbal.
1: En al die andere dingen die je er rond doet, die zijn, ja, en dan zeggen ze, je hebt 200 miljoen euro geïnvesteerd in die hele grote serre daar in Paradise. Investeer dat geld bij ons in de voetbal. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
2: Weet je, als ik nu de vrouw was van Mark Koeken, hè?
1: Ja, ik zou ook zeggen, stop
2: ermee. Als ik Nathalie was, hè, dan zou ik zeggen, Mark, laat die voetbal voor wat het is. We hebben het niet nodig. Sorry, maar als ze echt aan je huis komen, ik zou daar gewoon niks mee te maken willen hebben. Nee. Weg ermee.
1: Ik zou
2: weg
1: dat ook, ermee. Ik zou vermoedelijk al, als je op voorhand had gezegd, ik overweeg Anderlecht te kopen, de scheiding aangevraagd hebben.
2: Ik bedoel, een crèmerie, oké. Okay. Een dierentuin, oké. Okay. Ja. Een heel dorp in de Ardennen, oké. Okay. Maar voetbal is toch een problemenvraag.
3: Maar stel nu dat hij dat nu zou verkopen vandaag. Wie gaat dan Anderlecht kopen en wie gaat dan...
1: Ja, ze zijn altijd...
2: De CB-dingen daar.
1: Nee.
2: Dat zijn maar kopen.
1: Nee, er zijn altijd buitenlandse investeerders die geïnteresseerd zijn. Dan komt het in een hele grote internationale groep terecht.
3: Zat er weer Qatar Airways op de voorkant.
1: Bijvoorbeeld. En dan is dat ook nog niet gezegd dat daardoor succesvol wordt. Hè. Dus ja, ik weet niet. Ik moet mij niet te veel mee bemoeien. Ik ken Mark ook persoonlijk goed. Maar ik zou zeggen, Mark, stop ermee, jong.
2: Nou, je hebt het niet nodig. Allee, bedoel,
1: maar het gekke is, hij wil er ook echt in volharden. En hij wil er echt keihard voor aan gaan. En hij zegt ook echt, ja, maar mijn hart ligt daar nu. Het is echt gemeend ook wel van hem, hoor. Het is echt heel gemeend. Ja, kijk, voilà. Ik denk niet dat alle supporters van Anderlecht zo
2: Nee, natuurlijk niet. Maar als het zo... Sorry, maar als het tot bij je thuis zou komen, ik zou dat heel... En zeker, je hebt het niet nodig.

0: We zitten hier met twee apathische voetbalzielen, Sander en ik. Maar gelukkig is er Dieter. En Dieter is een grote Anderlecht supporter. Oei, ja. En die heeft ook wel een mening over heel dat koekenverhaal en die diehard supportersclub. Goedemorgen, Dieter.
1: Dag, Dieter.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij vindt Mark Koeken, die moet de club behouden?
1: Of buiten?
2: Ik vind Mark Koeken moet de club eigenlijk wel behouden. Allee, is mijn mening, hè. Want zonder Mark Koeken, denk ik, in de tijd in 2017, waren we ofwel al lang failliet, ofwel alweer in buitenlandse handen eigenlijk.
0: En dan vind je dan maar niks in buitenlandse handen, zo die...
2: Ja, weet je, oké, clubs in buitenlandse handen, gelijk STVV en zo, die scoren wel op zich. Die pakken wel prijzen. Maar is er ook niet essentie voor Belgische clubs om die in Belgische handen te behouden?
1: Ben je een harde supporter? Ga je vaak kijken naar het voetbal?
2: Ik probeer vaak te gaan kijken. Ik kom van Limburg.
1: Ja, dat horen we.
2: Dus het is niet altijd even gemakkelijk.
1: Ja. Maar wat voel je dat er voor de rest leeft bij de supporters? Want ja, weet je, supporters kunnen heel hard zijn. Ik heb het met de clubsupporters dit jaar ook meegemaakt. Toen werd er een trainer buiten gezet en iedereen woest en tegen het bestuur en buiten het bestuur. En nu werd de kampioen 2 maanden later. Was er niks meer aan de hand. Hè? Was het allemaal Ivan Leek? Ivan Leek was daarom niet. Dus allee, het kan heel snel gaan, hè, bij voetbal.
2: Ja, het kan zeker heel snel gaan. Het is altijd, als je prijzen pakt en een trainer is buiten en je pakt toch prijzen, ja, dan is altijd alles goed. Maar de supporters willen natuurlijk, en zeker gelijk bij een club bij Anderlecht, je wilt bijna elk jaar meedoen voor de prijzen.
1: Uh-huh.
2: En nu, ik heb vrienden van mij, bij mij, kortbij wonen, die hebben ook zoiets van, ja nee, Koeken moet niet verkopen, maar misschien moeten we inderdaad ergens een ander scouting hebben of een andere, nu een andere trainer, een andere technische directeur.
1: Nou, die is dus nieuw, ja, er is al een nieuwe. Ze zijn aan het vernieuwen, volle bak. Hè? Dan moet ook weer wat tijd krijgen natuurlijk. Hè?
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, hij is ook al 10 jaar. Hij is ook al 10 jaar bezig natuurlijk. Maar alles moet opnieuw opgebouwd worden. En ik denk, gelijk als je dan naar andere clubs gaat kijken, gelijk in een Union. Ja, die halen in Duitse derde klasse, halen die spelers. En dat draait toch. Dus ergens zit er toch structureel wel iets fout.
1: Ja. Nou, het is trouwens een keigrappig. Ik weet niet of je nu kan binnenkijken.
0: Ja, ik deed een teken van
1: Anke
0: afronden.
1: Anke zit aan de overkant afronden. Lang genoeg.
3: Maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van zonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. Die Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nochtans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekemans.
8: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
7: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
9: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we have achieved. The players only deserve compliments.
7: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17 duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
10: Vergeet nooit, ik ben Karen.
11: Ik ben Christel.
12: Ik ben Kathleen.
13: Voor altijd jullie K3.
7: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.
6: Dit is Joe Gold.
14: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
14: 70s
6: en meer.

0: Het kwam heel vaak binnen in de app, ook de laatste weken, van wanneer zitten jullie daar nu precies in dat Joe Paradise Beach? Ah wel, we zitten er van 9 juli tot en met 9 augustus. Dan zijn we weer het grootste, het allergrootste en gezelligste ijssalon op het strand. Kan je weer elke dag genieten van live radio van 10 tot 10. Heerlijk ijsjes zoals altijd, maar het assortiment, de menukaart is eigenlijk aangevuld. Ja, want heel veel mensen komen al 's ochtends om 10 uur en ik snap dat je dan niet meteen zo'n bubbel ice cream waffle wilt. Dat snap ik. Maar we hebben nu iets anders om aan te bieden. Koffie en cannoli.
1: Ja, dat is heel lekker. Hè?
0: Dat is zo Italiaans, zo ja, gebak eigenlijk, wat ze in Italië 's ochtends eten. Mm-hmm. Zo wat ze daar als ontbijt koek eten. In plaats van eigenlijk een croissant is het cannoli dat we aanbieden. En cocktails gaan er ook nog zijn. Veel DJ-sets, veel artiesten, die maken we later allemaal bekend. En ja, natuurlijk heel veel Joe-DJ's die presenteren op ons Joe Paradise Beach. Van Elzen gaat er zijn, ons Astrid, Jan Bosman, Stijn Smets, onze Karel, Heidi, Alain, Raf van Brugge, die je normaal alleen op Joe Gold hoort, die komt. En een nieuwe collega. Je hebt haar al eerder gehoord eigenlijk op Joe in het weekend. Maar ze komt nu ook naar Westende. Evi Hansen.
1: Ja,
0: die gaat
1: tof.
0: Er ook bij zijn. Die komt ook naar ons Joe Paradise Beach in Westende tussen 9 juli en 9 augustus.
1: Ja, en Tess gaat er ook bij zijn, want ze gaat weer haar ding doen in het weekend.
2: Ik ben er ook bij in Westende. Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2 ontvang ik een bekende gast. En daarin hebben we het over de zomer. Dat gaat van de favoriete zomercocktail tot de plannen die zomer. Wat maakt de vakantie top? Of wat was de worst vacation ever? En er zijn al een paar namen die bevestigd hebben. Moet ik die ook al vertellen?
1: Ja, doe.
2: Bij Ilse komt, okay. Doris Hessels, Stan van Samang en Real Housewife Natasja. De rest hou ik nog even geheim.
1: Oh, dat gaat een goede zomer worden.
0: Tess krijgt alles uit die mensen, dat weten we intussen. Dus dat wordt de moeite.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer.
3: Joe Gold.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarde op kia.be.
6: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Ga voor onze heerlijke

0: promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapastomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Dit is Joe Gold.

0: Achter de schermen.
1: Something happened on the way to the beach bij Sven Arnelis gisteren. Want Sven was vanochtend aan het vertellen, op zijn verjaardag was hij een hele lange strandwandeling aan het maken op het... Scheveningen of is Den Haag?
2: Ja, ik was in Den Haag en het was eigenlijk zaterdag. Want gisteren was ik in de stad een beetje aan het wandelen. Maar zaterdagochtend was ik al heel vroeg wakker. En eigenlijk de hele stad, Den Haag, wat trouwens een prachtige stad is, sliep nog toen ik uit het hotel wegwandelde. En ik dacht, wow, ik ga eens via de Scheveningse bosjes, wat een heel mooi natuurdomein is, richting Scheveningen wandelen. En ik ben eigenlijk onderweg één of twee mensen tegengekomen. Tot op het strand. En dat was ik hier aan jullie aan het vertellen. Dat vond jij toch speciaal eigenlijk.
1: Maar vertel het nog maar eens voor de luisteraars. Waarom ben je getrakteerd geworden door Hollanders?
2: Want jij vroeg nog aan mij, stik je dan je oortjes in? Want dat is wel op het strand.
1: Ja, ik dacht, luisterde je aan een podcast? Ik dacht, ik ga wat interesse tonen in Sven zijn leven.
2: Nee, ik luister dan naar het ruisen van de zee. Want je hebt het strand helemaal voor jezelf alleen. Scheveningen, dat is blanke bergen maal 10. Als het warm weer is in de namiddag. Want 's ochtends, als je voorbij de pier loopt richting Wassenaar, richting noorden, daar is geen kat. Behalve,
1: altijd, komt het, nu komt
2: altijd
1: het.
2: Een 4, 5, 6, 7-tal mensen boven de 60 meestal, los van elkaar, hebben niks met elkaar te maken, die een strandtas mee hebben. En die blijft dan staan op het strand. Daar leggen ze al hun kleren in. En die gaan dan in een poedel, in een 65, 70-jarige piedemuis, noem jij dat dan altijd. Of weet ik veel. Gaan die dan rustig met dat prachtige lichaam van hen, 's ochtends vroeg, de zee in.
1: Maar heb je echt pielenmuizen en foeven gezien?
2: Ik heb alles gezien waar je... Ja,
1: en die komen dan uit de zee, want je zou dan denken, ik wacht even tot die wandelaar voorbij is.
2: Dat zijn de generatie die zich dat niet aantrekt.
1: En mag dat eigenlijk? Ja, mag je ook in Oostende dat doen? Of is dat in Nederland alleen?
2: Mag je
1: aan de zee, behalve in Breden, dan mag dat dan, maar mag je gewoon een blanke merg, je denkt, zorgens om 6:30 zo een nieuwe blote flieter de zee in?
2: Ik ben geen specialist, hè, Anke.
1: Is er een luisteraar die zich in dit veel herkent, laat maar even weten.
2: Je voelt wel, je ziet toch een soort van geluk of vrolijkheid op die mensen in hun gezicht. Dat ze dat in het vermoedelijk toch nog ijskoude water 's ochtends, dat zal dan wel een soort van gezondheidskick geven. Ja. En ik zag geen toestand waar ik van dacht, geef hen een andere kick ook. Dat heb ik
1: nodig.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy. Ha ha ha.

0: van Joe.
1: Hey, maandagochtend, een mens wordt wakker en die denkt, wat staat er vandaag weer op het werk allemaal, op het programma. Voor Christophe is dat wel speciaal. Christophe moet ook gewoon naar zijn werk vandaag. Allee, het zal een lange werkdag zijn, denk ik, voor Christophe de Bakker. Want die is piloot. Maar ja, die is niet zomaar piloot. Ja, die moet vandaag nogal speciale vracht vervoeren naar Amerika. Christophe de Bakker, goedemorgen.
2: In een goedemorgen.
1: Ja, hallo. Je bent de piloot bij Brussels Airlines en je mag het zelf zeggen. Wie vervoer jij naar Amerika vandaag, Christophe?
2: Ik heb het genoegen vandaag de Rode Duivels naar Seattle te mogen brengen.
3: Hey, een miljoenenvlucht als het ware.
1: Ja, ja, ja, ja. Heb je daar een idee van hoeveel miljoen er aan boord is? Behalve dat het toch al een behoorlijk duur vliegtuig ook zal zijn.
2: Beter om dat niet te weten, denk ik.
1: Zou je dan ook zenuwachtig? Ben je sowieso zenuwachtiger voor zo'n vlucht? Of maakt jou dat eigenlijk niks uit met al die jaren op de teller?
2: Eerlijk, het maakt niet veel uit.
1: Echt?
2: Het gaat om de veiligheid van het vliegtuig en we moeten veilig van A naar B vliegen. En wie er van achter zit, dat maakt niet uit. Iedereen is even belangrijk.
1: Oh, maar dat heb je van buiten gestudeerd. Dat geloof ik niet 100%. Dat moet toch iets zijn?
2: Ja,
1: dat toch
2: is het zo.
1: Een kriebeltje moet er toch in zitten? Die, ja,
2: uiteraard, uiteraard. Maar het zal eerder erg leuk zijn om ze te mogen verwelkomen aan boord dan tijdens de vlucht, denk ik.
1: Ja, ja,
3: ja, ja, want je moet dat dan staan inderdaad. Zo van, welkom allemaal. Naar welke voetballer kijk je zo het hardst uit? Wie wil je zelfs echt heel graag zien?
2: Oh, ik ben en blijf nog altijd een grote fan van Kevin De Bruyne.
1: Oh ja. Ah, ja, dat is, ja. Ja, dat snap ik.
3: Ja, van ben je dan toch zo oogcontact te maken? En zeggen zij ook vriendelijk goeiedag eigenlijk? Want je hebt ze nogal al mogen vliegen. Of willen die altijd zo snel mogelijk naar een plaats en gewoon zitten op hun gemak?
2: Voor zover dat ik weet zijn ze altijd erg vriendelijk en nemen ze altijd wel de tijd voor een vriendelijk woordje tegen de crew.
3: Oh, dat is wel heel tof. Zeg, en ja, want je had mij verteld, je hebt ook nog 3 kinderen. Heb je dan zo opdrachtjes meegekregen van het thuisfront? Maak een foto met die of vraag een handtekening aan die?
2: Uiteraard is dat altijd gevraagd, maar ja, goed. Wij zijn ook gebonden aan een bepaalde policy binnen het bedrijf en als het niet vanuit hun initiatief komt, dan zijn wij niet geacht om dat te vragen.
3: Ah,
2: maar
3: okay.
2: Je weet het nooit natuurlijk.
3: Ja, ja, ja, dus, okay. Dus het is niet zo van onze zoon doet zijn plechtige communie.
1: Wilt
3: jij een film kopen? Dat mag niet gevraagd worden. Moet de mannen met rust laten.
1: Ja, ik snap het dan ook wel.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Zeg maar, geef eens het praktische schema mee. Wanneer vertrekken ze? Wanneer komen die aan boord? Hoe lang is de vlucht? Want ja, Seattle, ik heb geen idee. Is dat 7 uur, 8 uur of langer?
2: Nee, wij zijn geacht. Het is de bedoeling dat wij opstijgen rond 13:40 en de vluchttijd zal nog een dikke 10 uur. We zitten natuurlijk nog ver voor de vlucht en het vliegplan, het actuele vliegplan wordt pas een plusminus 2 uur van tevoren vrijgegeven. Maar het zal toch om en bij de 10 uur zijn.
1: Ja, ja, ja. En zitten die gasten dan sowieso, de spelers, business class of hebben jullie dan niet genoeg stoelen aan boord voor business class in dat vliegtuig?
2: De spelers zitten allemaal in business class, ja.
1: Ja, ja, ja. Oh, lekker. Lang uit. En de rest van het vliegtuig? Zijn dat supporters of zijn dat... of is dat een gewone lijnvlucht?
2: Nee, het is geen gewone lijnvlucht. Het is echt een vlucht speciaal ingelegd voor het team van de Rode Duivels. Maar dat is een groot team. Dat zijn kinesisten, coachen, de spelers uiteraard. Dan hebben we ook nog een deel mensen bij van de pers. En nog een paar partners... hebben wij, ja.
1: Oké, want hoeveel mensen kunnen er aan boord in een vliegtuig? Met hoeveel passagiers?
2: Normaal gezien een 300-tal, maar vandaag hebben we er een 90-tal bij.
1: 90? In totaal?
3: 90.
1: 90?
2: Oh, ja.
1: Dat dan kunnen ze plat liggen allemaal. Dat is altijd goed. Als er iemand naast je zit, dan kunnen plat liggen in de economie.
3: Dan zet je A, B, C, D, E, F, G. Alle cijfers van het... Alle letters van het alfabet.
1: Een heel behouden vlucht gewenst. Wij zijn nu goede vrienden ondertussen, Christophe. Doe ze allemaal de groet aan ons. Ja. En je mocht de selfies gewoon aan mij persoonlijk doorsturen. Gewoon. Dat is gewoon zeggen, hey Sven en Anke, dank je wel dat jullie supporteren voor ons.
3: Ja, want daar is niks van de policy gezegd. Je mag ook niet voor je eigen privacy maken.
1: Voor ons, voor uw vrienden
2: van de radio. Ik ga mijn best doen voor jullie.
3: Voilà.
1: Christophe de Bakker, goede vlucht gewenst vandaag. We rekenen op jou. Hè. Breng ze behouden in Seattle.
2: Dank je.

0: Het cijfer van de dag.
1: Je zegt heel herkenbaar. Dus wij alle vier van het ochtendteam, Grim, ja, Sander, Sven en...
2: Ik, Sander misschien niet echt. Nee, Sander niet. Sander zegt van niet.
1: En ik? Maar,
2: jij zeker.
1: Echt?
2: Ja, Grim, jij ook wel. Ja, Grim, maar ja, natuurlijk Grim, zeker.
1: Kom, maar, oh, niet maar waarom, maar schaam je je ervoor? Is het iets om te schamen?
2: Nee, het is niks om te schamen.
1: Maar Sander zegt wel van wel.
2: Ja, maar Sander is wel een beetje zo'n chille gast. Ja, Sander die zegt, ach ja, het zal wel zeker. Maar ja.
1: Maar hoe, chille gast, dan moet hij zich juist niet schamen. Maar wacht, is het iets vies? Is het toiletgerelateerd?
2: Nee, het is niet toiletgerelateerd. Nee, het is niks vies. Het is proper, maandagochtend. Maar het is ook iets dat we ooit wel gedaan hebben en waar veel dan van denken, ik weet ook niet waarom ik dat ooit gedaan heb. Zoals.
1: Echt?
2: Ja, waarom in godsnaam heb ik dat ooit gedaan? Als Sander een beetje in dat kamp zit van, ach ja.
1: Is het een trend?
2: Het is, als 6 op de 10 het al heeft gedaan in zijn leven, is het behoorlijke trend, hè? Ja, natuurlijk wel.
1: Maar is het iets met een kapsel of zo? Een haar ontkleuren, haarstijl, een kledingstijl.
2: Dat heeft er niet mee te maken.
1: Of is het bijvoorbeeld spieken of zoiets? Zoiets zo, dat je, snap je, zo'n 60% heeft al gespeakt.
2: Dat vind ik al een goeie in deze examen.
1: Of zo'n ander concept.
2: Het is een ander concept, het is wel iets anders. 6 op de 10 heeft ooit in zijn leven gedacht, voilà, daar ga ik nu een keer energie in steken.
1: In vreemd gaan.
2: Oh, wat denk je nu weer aan, Anke? Nee, dat is het niet. Het is iets

0: vraag. 60% van de mensen, 6 op de 10, heeft dit ooit in zijn of haar leven wel eens gedaan. Met wisselend succes.
1: Ja, en 40% dus niet. Dario stuurt meteen werken. Vanessa oppert een carrière-switch. Een van de topantwoorden is een dieet begonnen.
0: Ja.
1: Ja, en toen na 2 dagen gestopt. Wat komt er nog binnen? Een sigaret roken of een joint. Belletje trek. Spieken, dat had ik zelf gezegd juist al, Patrick. Spijbelen komt binnen. Fitness. Frederik stuurt plassen in de douche. Wat heb ik nog nooit gedaan? Dat is ook echt iets voor mannen zeker, hè?
0: Ja, daar is toch niks verkeerd mee, zeg.
1: Dat moet je
0: niet doorspoelen.
1: Maar ja, wij kunnen niet goed richten, hè.
0: Ja,
1: Kevin zegt, een verkeersbord gestolen. Maar ja, en ik zei, wie doet dat nu? Sander en Sven direct allebei,
0: ja,
1: wij. Nee. We hebben al verkeersborden gestolen.
0: Ja, wacht.
1: Heb jij letterlijk gezegd?
0: Ja, maar in mijn studententijd weet ik dat er wel eens een keer, maar ik weet niet of ik daar zelf verantwoordelijk was
1: of niet. Maakt niet uit.
0: Een keer op mijn studiootje toevallig wel plotseling een bord stond. Maar het kan ook zijn dat een of andere vrolijke bezoeker dat heeft meegebracht.
1: Het feit dat je het niet meer weet, vertelt ook al heel veel.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is
1: Frank zegt seks met hetzelfde geslacht. Geert stuurt een muziekinstrument spelen. Saunabezoek, staken.
0: Uh-huh.
1: Naam van je lief laten tatoeëren. Dieetpillen slikken.
0: Oké. Ik ga het onderbreken, want...
1: Zit het ertussen?
0: Ja, het zit er wel degelijk tussen. Ja, inderdaad. We gaan bellen straks met, als ik de naam zeg, van de expert met u gaan bellen, dan weet je meteen waarover het gaat. Ik geef de voornaam Sanne. Weet je dan al iets meer? En de familienaam M-O-U-H-A, Sanne Moa.
1: Ah, dat is Sanne Moa, een dieet. Gaat over een dieet.
0: Ja, er stond vorige week in de krant, en daar hebben we nog redelijk over gepraat, een Senseano-onderzoek dat 50,8% van de volwassen Vlaamse bevolking overgewicht heeft. Ik heb zeker 100 berichten nadien gekregen van boze vrouwen, dat ik toen had gezegd hier in de studio, we hebben er allemaal wel last van in onze studio. En toen vonden heel veel vrouwen dat een zeer vrouwonvriendelijke opmerking naar jou toe.
1: Ja, maar jij doet altijd van veralgemening, dat is nooit leuk. Maar inderdaad,
0: Anke heeft absoluut geen overgewicht.
1: Heeft iemand dat echt naar u gestuurd?
0: Ja, echt waar.
1: Want in de Joe-app stuurde niemand dat toen.
0: Ja, verschillende vrouwen van stommerik. Als ik bij u in de studio zou staan, ik zie eruit als Anke. En ik zou dan horen dat ik overgewicht heb. Ik zou zo kwaad worden, zeiden sommige mensen. Maar goed, we gaan het daarover hebben. 6 op de 10 is er ooit aan begonnen met wisselend succes. Dus we gaan eens horen hoe het best
2: gaat. 6 op de 10. Welk koppel knalt vanavond bij VTM als tweede richting finale in Huis gemaakt? En nieuw bij VTM 2. Drama in de ziekenboeg van een cruiseschip in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
5: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: Ik trakteer voor mijn verjaardag vandaag. Ik heb al koeken meegebracht.
1: Heel het assortiment van Biscoff.
0: Jullie zijn aan het eten, alle twee. Ja. Nee, en dan moeten we een gesprek over diëten.
1: Maar ik had iets geproefd. Wat was dat koekje nu? Zo?
0: Een Tomorrowland koekje.
1: Dat is zo gevuld met zo café noir. Zo, ja, hè.
0: Dat is niet goed voor als
1: je
0: over
1: mokka. Ja. En dan had ik Sander zijn koffie mogen lenen om mijn koek daarin te doppen.
0: Ja.
1: Lekker, jongens.
0: Lekker. Dat is niet goed.
2: Nee. Cijfer van de dag.
0: Ja. 60% van de mensen gaat ooit op dieet natuurlijk. Sanne Moa, goedemorgen. Ja.
3: En goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier niet met levende voorbeelden in de studio deze ochtend, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat is de schuld van altijd jarigen, hè. Jarigen op het werk die ik trakteren en dan komen de rollen eraan, hè, Sanne.
0: Trouwens, Sanne, Anke geloofde mijn 60% eigenlijk niet. Jij vond dat nog aan de lage kant, hè.
1: Het gaat 6 op de 10 volwassen Vlamingen heeft al eens een dieet gedaan. Maar sorry, maar we hebben allemaal toch eens iets gedaan, want van het moment dat je iets aanpast, zijnde, nu ga ik geen frisdrank meer drinken, is het toch al een soort
0: dieet,
1: van...
0: Hè? Dat is geen dieet. Is dat,
1: maar dan is het toch al gelet erop? Of ik ga eens niet meer snoepen, dit of dat? Of hoort dat niet bij een dieet? Het is alleen maar als het echt... Ja, zeg jij het maar, Sanne, jij weet het. Dus als je iets laat, is geen dieet.
3: Goh, voor mij eigenlijk wel. Van het moment dat je aan het denken bent om iets aan te passen aan je voedingspatroon en wat dat werkelijk ook doet, zijt je wel een dieet aan het volgen, zijt je een levensstijlverandering aan het doen. Dus ik moet zeggen dat ik ook schrok dat het maar 60% was. Ja, ik zit natuurlijk wel continu rond en tussen de mensen die aan het diëten zijn, dus voor mij eigenlijk was sowieso veel meer. Maar ja, ik vond het ook wel aan de lage kant. Klopt wel.
1: Ik denk dat mensen die nu aan het luisteren zijn en die enquête hebben ingevuld, gaan misschien ook denken van, ah ja, maar zo bekeken.
0: Maar
1: iedereen heeft toch wel eens
0: Sander, bijvoorbeeld voor ons team, de producer, echt diëten, dat heb je nog niet gedaan, hè, Sander?
4: Nee, ik ging vandaag aan het Nederlandse Diabetesfonds aan een suikervrije week beginnen, maar het is mislukt.
1: Ja. Maar heb jij nog nooit in je leven eens iets gelaten?
4: Nee, ja. Nee,
1: dat echt, dat je zegt, nu ga ik eens een week geen alcohol of cola of zo.
0: Ja, maar maar ik vind dan iets anders. Oh. Even terug, Sanne, want ja, we beginnen er dan allemaal aan. Want ik heb het natuurlijk ook gedaan. En ik sport er dan heel veel bij en ik probeer het vol te houden. En dat lukt behoorlijk de afgelopen jaren. Maar veel mensen, ja, bij veel mensen gaat het gewoon altijd fout. Maar zie jij wat de grote oorzaak is waarom het dan uiteindelijk de mist toch ingaat?
3: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk omdat heel veel mensen direct alles zullen aanpakken. Dus je hebt een bepaald voedingspatroon en je denkt, hier is niks goed aan. Ik sla het helemaal om, want ik heb weet ik veel wat gehoord. En ik eet geen koolhydraten meer. En ik ga plots 2 liter water drinken. En ik eet geen suiker meer. En geen vetten meer. En dat is veel te veel.
0: Ja.
3: We hebben bepaalde routines die je volgt, bepaalde gewoontes die je hebt opgebouwd. En eigenlijk ons lichaam en onze hersens, we houden absoluut niet van verandering. En als je dan zo'n grote veranderingen doet, geeft dat even energie en moeite en kunnen zeggen, yes, het gaat. En dan verjaagt er iemand en staan er koffiekoeken en dan zeg je, ach, oké, eentje. En plots, omdat je zo strikt geweest bent en dan eentje doet, zegt je lichaam, ha, ha, ha. Maar nu heb ik u. En nu is het all the way.
1: Ja.
3: En dan is het heel moeilijk om te starten. Dus het is heel vaak zo zwart-wit, alles niks. En dat werkt niet.
0: Daar ben ik ook van overtuigd. Het moet echt in je levensstijl veranderen. Maar ook dat verhaal hebben we al 1000 keer gehoord. Dat je echt je levensstijl moet veranderen.
1: Maar wat? Ja, maar nu, hè, je moet... Ja, sorry, maar in mijn omgeving hoor ik het van iedereen. Het is niet meer alleen maar de Ozempic spuitjes. Het is Mounjaro. Het is Rybelsus, pillen, slikken.
0: Echt?
1: Heel veel mensen slikken iets als hulpmiddel om toch zo, ja, om die verleiding tegen te gaan. Als hulpmiddeltje bij een dieet. Wat vind jij van die nieuwe trend? Want ik hoor dat, ik weet niet hoe het bij jou zit, hoor jij dat niet ook overal in jouw omgeving?
3: Ja, voor mij superveel. En op zich ben ik daar niet tegen. In die zin neemt de food noise weg, waardoor minder geneigdheid om te gaan snoepen, maar ook minder geneigdheid om een super drastische verandering te doen. Omdat het sowieso wel gaat lukken.
1: Ja.
3: En dat is wel fijn, want door de medicatie kunnen we werken rond levensstijlverandering en kleine veranderingen en wordt dat dan gewoon een beetje ondersteund door de medicatie.
1: Ik zou eigenlijk
3: zeggen dat iedereen aan de medicatie moet, hè? Maar op zich ben ik er niet tegen.
1: Oké, maar ik vind het fijn dat je dat zegt, want ik ken echt veel mensen die het doen. En inderdaad, je moet het niet, want Ozempic kwam heel slecht in het licht, omdat mensen met diabetes hun medicijn niet kregen.
3: Ja.
1: Maar die tijd is wel een beetje om, in de zin van dat ze heel veel andere dingen nu ook op de markt hebben gebracht. En je hebt gewoon mensen die heel weinig, ja, dat karakter van zichzelf hebben. Ik zit daar ook bij. Ik vind dat ook heel moeilijk. En dan is het wel fijn als je met zo een beetje een pilletje toch ondersteund wordt om dan toch, ja, je leven te veranderen.
0: Mm.
1: Ja, maar er hangt nog altijd zo'n taboe rond, toch?
3: Ja, klopt, klopt. Ook omdat veel mensen het zo even gaan doen en zien als een dieet. Oh, ik zet een spuitje en ik heb een dieet en het gaat eraf en klaar. Oh ja. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Het is echt wel een hulpmiddel om die veranderingen te kunnen doen. Ja. En ze zeiden, dus ik heb geen karakter hebben, dat geloof ik eigenlijk niet. Iedereen heeft genoeg karakter, maar niemand heeft karakter om alles om te zweren. Mm-hmm. En dat idee moet er een beetje uit. Medicatie kan wel helpen om zo ruimte te geven om alles wat rustiger aan te pakken. En dat werkt.
0: Zij, ja, uit onderzoek van Senzano, om afsluiten misschien, bleek dus dat 50,8% van de volwassen Vlaams bevolking overgewicht heeft. En toen zei ik, dat is dan bijna iedereen rondom ons in het team. Goed, er wordt al niet rap gezegd overgewicht. Want ja, als ik technisch kijk, ik sport ongelooflijk veel. En ik ben 1,76 meter en ik weeg rond de 80. Dat is overgewicht, hè?
3: Ja, technisch wel. Dus dat is omdat we met die BMI werken. En dat is voor onderzoek heel handig, omdat je inderdaad makkelijker in groepen kunt zetten. Maar als je dat individueel gaat bekijken, bijvoorbeeld bij jou, ja, als je veel meer spieren hebt en inderdaad groot bent, lijkt dat volgens de cijfertjes dat je overgewicht hebt zonder dat je dat per se hebt. Maar voor het onderzoek is dat wel een belangrijk deel, omdat wel heel veel mensen binnen die categorie gaan vallen. Dus op zich, ja, gaan die cijfers helaas wel kloppen. Er gaan wel afwijkingen zijn, maar die gaan minimaal zijn.
0: Oké, okay, dat is veel mensen, hè? De helft van de bevolking. Nou ja.
1: Ja. Er zijn heel veel mensen die ook sturen van ja, vanaf dat die menopauze er ook is, is het ook moeilijk. Maar ja, dat zijn ook dan mensen die het met behulp van een beetje medicatie dan toch onder controle houden. Maar toch, nu weer komen er heel veel berichten binnen van oh, medicatie, dat is toch mega ongezond. Laatste vraag, is dat ongezond of is dat gewoon toch een klein hulpmiddeltje?
3: Goh, dat is echt een heel lastige vraag. In die zin, op dit moment lijkt het niet dat het ongezond is, maar wat geeft het lange termijn? Daar is nog niet superveel duidelijkheid over. Ja. Er is wel wat ideeën nog. Op dit moment kunnen we niet zeggen dat het ongezond is. En gaat het vooral een hulpmiddel zijn. Maar, heel een belangrijke noze, het is niet omdat het bestaat dat je dat moet nemen.
0: Je kunt ook
3: niet
0: sporten,
3: iedereen
0: hè?
3: Is daar over.
0: Je mag toch bewegen hebben voor.
1: Ja.
3: Het moet zeker niet. En ik ga niet zeggen van iedereen aan de medicatie. Absoluut niet, want het helpt ook. Zonder medicatie gaat dat ook wel lukken. Zolang maar rustige aanpassingen doet en niet alles in één keer wil. Als iemand zegt, alles in één keer wil en alsof het in geprobeerd is, dat gaat allemaal niet, dan is het slim om met een dokter te praten over de medicatie. Maar als het de eerste keer is dat je iets doet of zo, kwakkel je al een paar dingen gedaan hebt, ja, dat kan echt prima zonder medicatie. Mensen doen het al zo lang zonder medicatie, dat gaat ook wel. Maar rustig aan.
0: Sanne Moa, dankjewel voor de uitleg.
2: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom?
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Koffer gestolen in Kreta?
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekmans.
11: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
10: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenigracht.
7: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het Vlaams die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatief voor de Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
10: Volgens het FAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
12: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
10: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.
9: Dit is Joe Gold.
13: Alleen maar golden hits
9: uit de 60s,
13: 70s
9: en meer.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.

0: Dat kan een beetje positiviteit ook in krijgen. Sorry. Sven
1: en Anke. Want nu ga ik nog eens herhalen wat jij daarnet zei.
0: Sorry, hè.
1: Over dat onderzoek van de verzekeraar AXA. Ja, de mentale gezondheid van de Belgen staat onder zware druk. Voor het eerst bevindt de helft van de bevolking, maar de helft, zich in een negatieve spiraal. Vooral jongere mensen waarvan je denkt, de wereld ligt aan je voeten. Grijp die wereld. En vrouwen, heel veel vrouwen ook, en bijna de helft zoekt ook geen hulp. Waar zijn die mannen, vraag ik mij dan af. Komen die daar gewoon niet vooruit, dat die het ook moeilijk hebben?
0: Ja, ik zit in een positieve spiraal, dus ik kan niet mee, praten.
1: Ik vraag het gewoon aan het boegbeeld van een nieuwe campagne eigenlijk over je mentale welzijn. De campagne De Check, zo heet het. Tom Waas, goedemorgen.
0: Dag Tom, hallo.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dat is al puntje 1. Mannen, zit het precies niet in dat onderzoek? Hoe komt dat?
2: Ja, maar ik denk dat je daar juist zei, misschien praten die er minder makkelijk over. Of zoeken die minder makkelijk hulp. Zo. Dat is denk ik ook de reden waarom dat AXA bij mij terecht is gekomen. Ik ben daar niet te beroerd om daarover te praten. En ik geloof die cijfers ook niet helemaal, zoals jij zegt. Ik denk dat mannen niet makkelijk geneigd zijn om te zeggen, ik ga hulp zoeken. Ik zit vast, ik zit op een moeilijke plek. Ik ga daar iets aan doen.
0: Ja, maar zou het niet de twee zijn? Dat ze inderdaad moeilijker over praten, maar ook voor een stuk Tom. Zo van, goh, je moet niet neuten, maak er iets van. Zit dat er ook niet een beetje in? Want allee, daar zit...
2: Ja, dat is zo. Ik kom uit een West-Vlaams gezin, waar mijn papa is de West-Vlaming, de hardwerken en niet trunten.
0: Ja, niet trunten.
2: Ja, dat werd ook gezegd, hè. Maar dat wil niet zeggen dat ondertussen dat je wel vast kunt komen te zitten en het onder tafel schuiven en zeggen, ik zal er zelf in het plan mee trekken. Ja, dat gaat vaak fout, hè.
1: Dat gaat vaak fout. En zeker bij oudere generatie zo hoor je vaak van, wat moet ik daar tegen gaan vertellen, tegen zo'n psycholoog? Maar jij hebt het ook al gedaan, Thomas, en heeft het jou geholpen?
2: Maar absoluut. En het rare is dat een dokter die geeft je medicijn, hè, en die zegt, je moet dit doen en je moet dat doen. De psycholoog zegt eigenlijk nooit niet wat je moet doen. Hè. Dat zit in jezelf. Hè. Praten met iemand is er zelf uit geraken. En dus niet dat die kan denk klare oplossingen bieden, maar die gaan met je praten en zeggen, waar zit het voor u? Waar zit jij vast? Wat denk je dat je daaraan gaat doen? Of wat denk je dat je aan kunt doen? En na een tijd gaat het terug en praten daar weer over. Heb je er iets aan gedaan? Heb je er iets aan gehad? Is iets veranderd? Dat lijkt altijd zo een zwakte botsen. Wij komen uit... Sven zegt, je komt inderdaad uit een generatie waar mensen zeggen, ja, niet trunten. En is dat allemaal nodig?
0: Maar Tom, maak even vragen, want je bent er nu toch hopelijk over aan het praten. Je bent ook boegbeeld van die campagne van AXA. Dus veel mensen gaan die vraag zich nu toch stellen. Was dat naar aanleiding van het ongeval, als het daar rond zat, dat je bent gaan praten? Of heb je ook in andere omstandigheden al gedaan dat je denkt, ik heb ook al een demonen moeten bekampen?
2: Ja, demonen zijn er bij mij, maar vooral zo'n momenten zo. Tijdens mijn scheiding bijvoorbeeld, heb ik het ook niet gemakkelijk gehad. Dus ik ben een heel groot schuldgevoel en heb ik dit ook. Op zoiets dan moet ik eens met niemand gaan praten.
0: Okay.
2: Na dat ongeval absoluut ook. Zat ik ook heel diep. Je ziet een schuldgevoel, schaamtegevoel. Je weet niet hoe dat je met je kinderen moet omgaan, wat je tegen je huis moet zeggen. Ik vind dat geen zwaktebod om te zeggen, ik ga eens met iemand gaan praten.
1: Ja, en
2: dat is ook niet dat die haar zeggen, voilà, dat is de oplossing, zo gaan we dat doen. Maar die babbelen mee en zeggen, oké. Ik schrik heel hard van die cijfers. Als je die campagne goed leest, die resultaten, dat is waanzin. Hè? Het is aan de ene kant ook wel, het is bespreekbaarder geworden. Hè? Dus ik denk dat ook, merkte dat tijdens de eerste keus, bijvoorbeeld het programma rond de verkiezingen dat ik heb gedaan met jongeren. De aflevering met Bart de Wever ging ook over mentaal welzijn. En als je daar vroeg wie heeft er mentale problemen, bijna heel de klas straks een hand omhoog.
1: Ja, maar weet je, want jij zei nu net ook van scheiding bijvoorbeeld, dat is inderdaad iets waarvan je zo even heel wat hulp bij nodig hebt, professionele hulp om je daardoor te loodsen. Maar je hebt ook heel veel mensen die niet goed weten waarom ze zich slecht voelen. En dan ga je naar de psycholoog en die helpt jou. En dat vind ik zo fijn aan een psycholoog. Die helpt jou in kaart brengen van hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. En hoe, je moet dan je familiegeschiedenis weergeven. Je moet vertellen hoe je in het leven staat, wat er al gebeurd is. En zij kunnen dan echt bijna op een whiteboard schrijven van, jij loopt altijd hier tegenaan. En wij gaan proberen om die vicieuze cirkel, waar heel veel mensen nu in zitten blijkbaar, te doorbreken. Dus het is niet gewoon maar iemand luistert naar je, want dan zouden heel veel mensen kunnen zeggen, oh, babbel met een vriendin. Nee, die mensen hebben 4, 5, 6, 7, die blijven jaren bijstuderen om jouw vicieuze cirkel te doorprikken. En daarom vind ik het zo verstandig om daar naartoe te gaan.
2: Ja. Ik vind dat ook. En wij zitten in een soort mentaliteit waar we, als we ziek zijn, dan voelen we ons niet goed. Kunnen we niet vlug genoeg bij de dokter staan en we krijgen een bil en we gaan bij een apotheek iets gaan halen en klaar. Maar als we ons in ons hoofd niet goed voelen, wat volgens mij toch de helft van uw lichaam is, bij wijze van spreken, dan zijn we niet geneigd om eens naar een specialist te gaan en gelijk dat jij zegt, daarmee te praten en u te laten analyseren of oplossingen aan te bieden. Dat vind ik iets. Dat wij die neiging niet hebben.
0: Oké, voor iedereen die zich nu aangesproken voelt, mindhealthselfcheck.axa.com. Ja. Het is een redelijk lange website. De check, dat is het eigenlijk. Tom Waas, fijn dat je de schouders onderzet.
1: Dankjewel. En inderdaad, als je in zo'n vicieuze cirkel zit, hè, probeer hulp te zoeken. Maar dan komen we weer bij die lange wachtlijsten. I know. Maar ja, beter dat je erop staat en op een dag telefoon krijgt van je mocht komen, dat je het leven in handen pakt. Want dan gaat het daarna echt gelukkiger zijn.
0: Zeer goed.
2: Er zijn lange wachtlijsten, maar ik ben onlangs in een school geweest bij Anne Simons, ex-judoka, die lesgeeft van PXL. En die de lespsychologie, dus de studentenafdeling, die zat stamvol. Dus er wordt aan gewerkt, denk ik, aan die wachtlijsten.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: je dit hoort, dan weet je dat de zomer inderdaad in aantocht is. Joe Paradise Beach. Nog een paar weken en het gaat er ook open. Op 9 juli gaan we weer naar de kust tot 9 augustus. Met zoals vorig jaar natuurlijk heel veel ijsjes, maar nu al heel veel andere dingen er ook bij. Veel optredens, veel muziek, pure gezelligheid aan het strand.
1: Yes, heel veel. We hebben een speciale gast nu in het programma die gaat vertellen dat vandaag de avondshow een show wordt, eigenlijk heel de week om bij weg te smelten. Goedemorgen, Tom de Kok.
2: Dat is goed gezegd en gelukkige verjaardag, birthday boy.
0: Ja, yes. Het is al achter de rug, het is al van gisteren, het is al verwerkt.
2: Ja, we zien elkaar nu pas.
1: Birthday PP wil het er niet meer over hebben. Ja, ja. Het is voorbij.
0: Ik heb tractatie hier gelegd, heel veel, maar Anke moet nog passeren, dus ik weet niet zeker of vanavond.
2: Dat er nog niet zo over is, hè, ja. Want dat is altijd, we komen altijd te laat.
1: Meestal is dat andersom.
0: Wat?
1: Meestal leggen ze de tractatie als de ochtendshow verdwenen is. Ah, ja, ik weet toch niet waarom ze dat doen, hoor.
0: Ja. Maar over tractaties gesproken, beste Tom, yes. Vertel eens.
2: Wij gaan heel de week tracteren, want Show Paradise Beach komt inderdaad terug. En Rani en ik, wij dachten, ja, maar ja, wij hebben dus het grootste ijssalon op het strand, heel de zomer lang weer. Maar er zijn nog andere fantastisch goede ijssalons in heel Vlaanderen, die we ook gewoon een hart onder de riem willen steken. Dat zijn onze collega's, hè, dus we willen daar eens op bezoek gaan. En we willen ook al een beetje oefenen, want het is nog exact 1 maand voor Joe Paradise Beach opengaat. Dus we gaan de hele week lang in alle uithoeken van Vlaanderen gratis ijs uitdelen. Wow. Tijdens de Koning en de Koning, elke dag. We doen dat in Eppegem, in Sint-Truiden, in Zottegem, in Antwerpen en uiteindelijk ook in Westende, de heimat van Joe Paradise Beach. Je kan daar dus vandaag bijvoorbeeld in Eppegem in de crème bar van onze collega Stijn Smet tussen 4 en 7 gratis ijs scoren.
0: Amai.
2: Morgen bij Limone in Sint-Truiden.
1: Heel lekker daar.
2: Bij Hoeve Valkenveld in Zottegem, Antwerpen en Westende. Daar volgt de info nog over af. En we gaan het allemaal op onze site zetten. Maar het is nog meer, vrienden.
0: Oké. En dat is?
2: Je krijgt gratis ijs. Mm-hmm. Maar het is de moeite om af te komen en om een ijsje te komen likken. Want in elke locatie zal 1 gelukkige winnaar de Joe Paradise Beach Premium Pass winnen. En dat wil je echt. Want dat wil zeggen dat je de hele zomer lang elke dag, letterlijk elke dag, een ijsje mag komen halen op Paradise Beach.
1: Oh, wow. En hoe weet je dan dat je die pas hebt? Moet je dat niet? Stel je voor dat je per ongeluk inslikt. Zit er zoiets in een ijsje? Zoals een damblage met een trouwring. Dat je die niet per ongeluk inslikt, hè?
2: Eén flip overstopt in een ijsje. En als je er niet in stikt, dan... Ja, nee. We hebben daarover nagedacht. Er zit een code verstopt in een van de ijsjes. Maar daar gaan we straks alles over vertellen.
1: Okay.
2: Het belangrijkste is dat je straks tussen 4 en 7 naar de crème bar in Eppegem moet komen. Je kan er ook gratis op de foto met Stijn Smets en zijn reisverhalen uit IJsland horen. Want hij is daar net een week geweest. IJsland, ijsjes, ja, heb je hem? Hij is op studiereis.
0: Wat een voorbereiding, zeg. Ah, speciaal naar IJsland gegaan om dit te kunnen doen.
1: Zeg, crazy. Ik moest Eppegem eens opzoeken. Dat is blijkbaar een deelgemeente van Zemst.
2: Natuurlijk, dat is gewoon Zemst.
1: Ja, maar dat weet ik toch allemaal niet. Ik ben er nog nooit in Eppegem geweest.
0: Bij,
1: ja, maar ik heb het op Hof gezocht. Ja, voilà.
0: Hey, goed. Hey, dat is vanavond. Gezelligheid is een goede voorbereiding voor een prachtige zomer. Hè. Dat is fantastisch. En jullie gaan ook nog de komende weken ook bekendmaken, samen met ons ook, wie de artiesten gaan zijn die daar gaan optreden, ook op ons Paradise.
2: Mag je dat al zeggen van Harry Styles?
0: Nee, dat mag je nog niet zeggen.
1: Ja, maar.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zich achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
4: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
3: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Gladbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij. Dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over oorzaak, schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man, maar die trekken amper bezoekers. HLN-journalist Mark Koenigracht.
5: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAS die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
3: Volgens het VAF gaan we zelf gewoon ook minder naar de bioscoop en wachten we tot we films thuis kunnen zien via streaming. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nochtans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Er zijn zeker 15 doden gevallen bij een zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden. Dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het zonniger en vanaf zondag ook warmer.
2: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
6: 70s
2: en meer.

0: Zeg, opvallend. De Rode Duivels hebben heel goed gespeeld. De laatste wedstrijd ter voorbereiding van het WK in Amerika, waar ze straks vertrekken met het vliegtuig. We hadden de piloot deze ochtend aan de lijn die hen gaat vliegen. En die heeft alles onder controle, dus dat komt goed. Zij blijkbaar ook. Ze hebben goed gespeeld met die 5-0 tegen Tunesië. Maar het meest opvallende beeld is dat veel van de kinderen van de spelers nadien een ereronde mee hebben gedaan. Inclusief Romeo, 7 jaar oud, en Jordan, 4 jaar oud. Lukaku, die snelde na de match meteen naar een vader voor een dikke knuffel.
1: Wat een knappe mannetjes zijn, dat zeg.
0: Al die kinderen zien er leuk uit.
1: Ja, ik zie alleen hun twee nu even.
0: Maar er staat, ooit waren ze staatsgeheim en nu neemt Lukaku zijn zoontjes mee op het veld. Dat is toch wel een kentering. Want ze bestonden ooit eigenlijk bijna niet en ze werden weggestopt. En nu, hop, staan ze daar plotseling. Ja, ik weet niet wat ik zou doen als ik kinderen had. Maar ik zie bijvoorbeeld, als jij met Anne Lemmens, wat toch een boezemvriendin van jou is, je gaat op pad met de dochters, dan zie ik jouw dochter altijd smilen en shinen. En dan staat er een stuk fruit over het hoofd van de... van, ik weet niet eens of ze een dochter of een zoon heeft, Anne Lemmens.
1: Dat is bekend, een dochter en een zoon, hè?
0: Toch, dat wist ik niet, maar... Ja. Maar die hebben altijd, die mogen niet in beeld van haar.
1: Ja, vooral duidelijkheid, ik ben niet degene die dat fruit erop plakt, hè?
0: Nee, dat is eigenlijk dat
1: als,
0: toch, hè?
1: Als Anne iets post, dan... Ja, ze doet al heel het leven van die kinderen.
0: Maar alle begrip ook, hè? Tuurlijk.
1: Dat is ieder voor zich. En het is niet dat Anne tegen mij zegt, jij doet dat niet. En het is niet dat ik tegen Anne zeg, jij doet dat wel. Wij we love each other en we respecteren elkaars mening.
0: Maar bij ons in de familie, geen enkel probleem. Als ik met de petekindjes en op neefjes, nichtjes op foto's sta, is het allemaal prima.
1: Ik vind zoiets altijd wat een beetje overdreven. Maar dat is ieder zijn keuze, hè? Maar je hebt dat zo echt van die voorvechters, van de kinderen moeten zelf kiezen en dat zijn vieze pedofielen en blablabla. Ik denk, goh, als we zo moeten beginnen, dan mogen kinderen gewoon nooit ergens verschijnen. Oh, niet in films, nergens.
0: Ik zag je maar, dochter trouwens wel groot zijn beeld
1: zeggen,
0: het afgelopen weekend.
1: Daar wou ik eigenlijk naartoe gaan. Het punt is, mijn story staat nog 1 uur online. Ga eens even kijken. Dan kan je zien hoe goed Lou gedanst heeft afgelopen zaterdag. Oh. Tijdens de dansshow. Sander, heb jij gekeken naar de stories van Lou? Hoeveel seconden?
2: Een halve seconde heb ik doorgescrollt.
1: Heb jij het gezien, Sandy?
0: Ja, ik heb het wel gezien.
1: Maar de volledige optredens van de kinderen.
0: Ik heb het wel gezien,
1: want anders kom ik ze nu onder je neus duwen, bij allebei.
0: Maar weet je wat grappig is, Sander? Jij werkt hier ondertussen nu een half jaar zo ongeveer. En jij hebt het al door. Ongeveer elke ochtend kom ik wel even rond de tafel en zeg, kijk
1: dit heb ik gisteren gemaakt.
0: Kijk eens wat ik gisteren heb gegeten.
2: De bloem van een lavendel of zo ergens iets.
1: Ja, wat was dat? Wat was dat, die bloem dat je...
0: Ja, het courgettebloem heb ik dit weekend gegeten. Maar dat toon ik dan heel fier en Sander denkt, ja, het zal wel.
2: Ik zeg het zo, ik word betaald tot vrijdag. Het weekend kijk naar niks van jullie.
1: Ja. Voilà. En dan kom ik aan en zeg ik, hier...
0: Kijk eens naar mijn kinderen.
1: Kijk eens naar Lou dit en kijk eens naar Max dat.
0: Ja.
1: Maar Lou is nu wel echt de moeite. Hij heeft
2: gedanst.
1: Kijk eens even, A-bookings.
0: Lou vind ik niet echt de moeite. Courgettebloem wel.
1: All the everyday. Dit, hè? En jij zit er tussenin, hè, Sander?
2: Wacht, ja.
1: Maar jij post nooit iets, gij.
2: Allee,
1: ook sorry.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: De Ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Het weer met Frank.
1: Hey Frank, goedemorgen. Wat krijgen we vandaag op ons bord?
2: Goedemorgen. Vandaag dus, wat de temperatuur op de rest toch ça va. Zeker in het oosten van het land gaan we richting 2, 23 graden. Maar ja, regenzone ligt net westen van ons. Voormiddag kan dat misschien al een enkele spat regen opleveren. Het is vooral na de middag, dus dan wordt het allemaal een stuk minder. Gaat het regenen eerst aan de kust en dan klassiek gaat het opschuiven richting het oosten. Dus het laatst zijn dan ook de oostelijke provincies aan de beurt. Dus loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen dus nat.
3: Zeg Frank, er zit er nog een tijdje vast aan dat weer. Hoe zit het voor morgen?
2: Ja, morgen en eigenlijk kan ik al direct zeggen, ook woensdag, ook donderdag, toch wel heel koud voor de tijd van het jaar. Hè? Ja. 17 graden, dat is de maximumtemperatuur.
1: Willen we niet.
2: Willen we niet, inderdaad. Ja. En het is wisselvallig ook. Hè. Dus in de loop van de dag kunnen er buien ontstaan. Vooral dinsdag en woensdag, dus morgen en overmorgen. Kunnen er ook een paar felle exemplaren tussen zitten. Eventueel zelfs ook met een donderslag. Donderdag zelf zijn het eerder de normale buien. Tussendoor altijd wel ook droge momenten. Hè. Laat de zon zich ook wel af en toe zien. Maar ja, warm wordt het sowieso niet ook.
3: Nee, en zoals je weet, Frank, jij bent onze enige bron wat weer betreft. Wij kijken niet naar apps en zo. Dus ja, is er ergens in de verte wat beterschap? Of moeten we met dit weer nog een tijdje verder doen met dit wisselvallen. Vrijdag of het weekend? Nee, we mogen geen hoop hebben zeker, hè Frank?
2: Amai, goed geacteerd, ja. Nee, maar kijk, iedereen weet het al, denk ik. Ik vermoed dat toch, want op links of rechts hoor ik toch al signalen. En ja, die apps, ik moet ze toch wel gelijk geven.
3: Dus ja, nu vallen wij toch uit goed de lucht, zeg maar. Wat is dat hier allemaal?
2: Ja,
3: en wat dan
2: dat
3: concreet?
2: Is niet altijd zo. Ja, nee, maar het is niet altijd zo. Maar ik geef ze wel gelijk nu. Inderdaad, het komt allemaal goed. Hè. Enfin, je weet, ik ben een beetje allergisch ook aan lange termijn verwachtingen. Maar als ik zie dat de twee belangrijkste weermodellen die richting uitgaan, dan moeten we dat ook effectief durven stellen. En het wordt goed. Hè. Dus vrijdag nog een beetje een overgangsdag. Hè. Dus toch nog altijd af en toe wat regen. Vooral later op de dag wordt het droger en dan gaan we richting 90 graden. Zaterdag begint wel met ochtendgrijs. Het is vooral na de middag dat het volop zonnig wordt en dan kan het 23 graden worden. Ja, en dan zondag en begin volgende week is het een en al zomers. Hè. Je zou bijna denken dat het niet meer lukt in dit land, maar uiteindelijk wel met zondag en maandag temperaturen 25 graden meer en veel zon.
3: Frank, jij kan ons toch nog een potje verrassen.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Blij dat dan al die jaren nog altijd kan. Dank je wel daarvoor.
1: Oh, echt.
3: We zaten hier al te treuren.
1: Fijn.
3: Komt nooit meer goed.
1: Je bent de beste weerman ever.
3: Oh, dankjewel, Frank.
1: We love you.
3: Okay.

0: Het is vandaag onze dag.
1: Welke dag is het
0: vandaag? Het is vandaag de officiële feestdag van de Best Friends. Best Friends Day.
1: Ja,
0: het is onze dag. Iedereen die ons kent weet, het is onze dag vandaag. Sven Ranke, BFF's for life.
1: Heb je een best friend? Heb je dat eigenlijk? Iemand waar je van zegt, dit is mijn allerbeste vriendin. Lastig om dat te zeggen. Hè?
0: Ja, dat is moeilijk. Want,
1: dan zijn die anderen die ook in de Champions League meespelen, denk je dan...
0: said it, boy. Dus ik heb geen één beste vriend. Ik heb trouwens eigenlijk geen jongens als vrienden. Alleen maar vriendinnen.
1: Weinig. Bijna geen vrouwen als vrienden.
0: Ik heb eigenlijk heel veel beste vriendinnen. Heel veel.
1: Maar is er eentje die er toch nog met kop en schouders bovenuit zit?
0: Nee. Vroeger misschien als kind of als tiener of zo, maar... wie dan? Jacques?
1: Ja, ik dacht dat wel Jacques is, maar ik heb samen met hem gestudeerd. En het is de twee dingen samen. Ja. Het was toen ik aan de universiteit zat, is dat al een hele goede vriend geworden. We hebben super contact gehouden en we kunnen alles met elkaar bespreken.
0: Allee, dus Roger van Damme, Mark Koeken en Co. Jullie zijn niet te hard vrienden.
1: Nee, en dan heb ik nog mijn wandelvrienden. Dus ik heb veel vrienden. Die zijn allemaal ongeveer beste
0: vrienden. Ik zeg altijd ook van al mijn vrienden, mijn beste vriend. Ja. Net zoals ik een liedje het beste liedje ooit vind, heb ik dat ook met beste vrienden. En als we allemaal zo zijn, dan kwetsen we ook niemand in het leven.
1: En wij zijn collega's die het goed met elkaar kunnen vinden.
0: Wat doet u met ups en downs?
1: Niet altijd, maar vaak, dat zijn wij.
2: Leg het op, laat het op, we hebben de topstroom. Leg het op, laat het op, we hebben de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
2: 10 om te zien.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar tienomtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
6: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Good.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow! Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
11: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er door de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
10: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk. Vooral omdat een specialist best duur is. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. In Armenië heeft de partij van zittend premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Pashinyan haalt bijna 50%. Zijn grootste rivaal, een pro-Russische miljardair, komt uit op zowat 23%. Pashinyan is pro-Europees en wil de relatie met buurland Azerbeidzjan herstellen. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen. De maxima liggen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
9: Dit is Joe Gold
12: met Carol Schmidt.
13: Goedemorgen en welkom.

Commodores en Lionel Richie natuurlijk. Die liet al even horen wat hij allemaal kon in de jaren 70. Three Times a Lady. Joe Gold. Een fijne maandagochtend en welkom bij Joe Gold. Tot 12 uur, de hits van Schmidt met onder andere de Nolan Sisters. Maar ook Kenny Rogers en Dolly Parton. En uiteraard is er ook de schatkamer met daarin Barbra Streisand rond 22:30. Maar nu de Rolling Stones, de mannen met de eeuwige jeugd. 10 juli verschijnt hun nieuwe plaat. Dit is Painted Black.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes?
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?

0: Amai, het is echt eenvoudig.
1: Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.

Joe Gold, Elton John en Your Song. Straks Simon & Garfunkel en El Condor Pasa en ook Fleetwood Mac. En muziek kan je ook op Citytrip meenemen. De komende minuten mag je wat flaneren met Joe Dassin.

0: inclusief Zuid-Amerikaanse panfluit, El Condor, Bassa, Simon & Garfunkel.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: In april werd Barbra Streisand 84 jaar jong en ik dacht, ik steek ze nog eens in de schatkamer, want het is een tijd geleden. In mei kwam ze trouwens nog eens in het nieuws. Ze zou toen naar het filmfestival van Cannes komen voor een ere gouden palm voor haar hele carrière. Maar ze heeft toen op het laatste moment moeten afzeggen, op doktersadvies, want ze herstelde van een knieblessure. Streisand zei wel dat ze er echt naar uitkeek en dat ze zich enorm vereerd voelt met die prijs. En zelfs zonder rode loper nam ze wel de tijd om via de video collega filmmakers wereldwijd te feliciteren. Cannes liet het erebetoon gewoon doorgaan tijdens de slotceremonie, want als je een legende viert, dan wacht je niet tot de knie mee wil. En dan die beroemde prijzenkast van Streisand. Ze hoort bij een club van de grote vijf, want ze heeft zowel een Oscar, een Grammy, een Golden Globe, een Emmy en een Tony. Zeg maar de Grand Slam van het entertainment. Ze scoorde bij ons in 1980 haar eerste nummer 1 hit in Vlaanderen, Woman in Love. Het nummer werd geschreven door de Bee Gees, zoals wel meer nummers van die plaat Guilty, wat tot op de dag van vandaag nog altijd haar best verkochte plaat is. Voor dat duet dat ze ook opnam met Barry Gibb ontving ze trouwens ook al een Grammy. Dit was het nummer dat 6 weken bij ons op nummer 1 stond in het najaar van 1980. Vandaag in de schatkamer van Schmidt, Woman in Love, Barbra Streisand.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Eric Clapton bij Joe Gold. Hij is al een hele tijd op pensioengerechtigde leeftijd, maar hij blijft nog altijd optreden. Onlangs deed hij het ook nog eens in de Afwasdome in Antwerpen. After Midnight.

CCR, Creedence Clearwater Revival, een van onze vaste huisleveranciers. Want Joe Gold draait het beste uit de 60s, 70s en meer. Who'll Stop the Rain? Naar het begin van de jaren 60 nu, met die woorden die voor sommige mensen zo moeilijk uit te spreken zijn. Het is nogthans heel gemakkelijk. I'm sorry, Brenda Lee.

0: onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
1: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman. Knaldi.
5: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldiging van seksueel misbruik, dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67, je kent hem zeker van zijn grootste hit, Cassez la Voix. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Onderzoeker Louise de Vos.
10: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
9: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. Het is grijs vandaag en na de middag regen vanaf de kust. We halen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon, maar ook buien. En die kunnen soms stevig zijn. Bij 17 graden vanaf zaterdag wordt het beter.
8: Dit is Joe Gold.
11: Met Carol Schmidt.
12: Welkom en goedemorgen.

0: alleen maar golden hits en dus ook af en toe Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. En dit uur begon met de oerversie van I'm Every Woman en Chaka Khan. En een goede maandagochtend nog tot 12 uur. De hits van Schmidt met onder andere de Golden Earring. De Beatles.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: En nu Lou Rawls. Als je zijn stem zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen een kop warme, lekkere, straffe koffie. Dit is See You When I Get There. Goedemorgen.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: De ketelaren voor de Bruinen.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: Vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Medi-market.
10: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
12: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Uit 1973, navigatie in de auto bestond nog niet. Je moest toen nog de weg zoeken op een goede ouderwetse landkaart. Maar de Raider Love zit wel in het collectieve geheugen. Dat was de Golden Earring. Joe Gold straks met Dinah Washington. En What a Difference a Day Makes. En ook een van de beroemdste protestsongs uit de jaren 70 van Edwin Starr. En War. Eerst nog Harpo.

0: gecoverd door Bruce Springsteen, maar dit was de echte originele versie. Edwin Starr en War bij Joe Gold. De zomer staat voor de deur. Goede reden om een van de beroemdste zomerhits uit 1980 nog eens op te snorren. De Goombay Dance Band scoorde ook in Vlaanderen een nummer 1 hit. Sun of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty. Stared my iron man Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Toen we denken aan een verhaal dat ik vorige week las. Er was een vrouw op de luchthaven en die werd tegengehouden. Ze had 55 grote koffers mee. De douane dacht, dat is iets illegaals. Dus ze hebben elke koffer geopend. Maar uiteindelijk zat daar alleen wat spullen bij een kledij. De vrouw zei, maar ik heb zoveel nodig. Ik vraag me dan af, hoeveel heeft die moeten betalen om 55 koffers in dat ruim te krijgen? Leaving on a jet plane was dat John Denver. Ik mag hier inpakken, maar Astrid staat zo meteen al klaar. Vanaf 12 uur, later is er ook Raf van Brussel. De hits van Schmidt zijn er morgen terug tussen 10 en 12. En er is nog Billy Joe, My Life. Fijne maandag.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
4: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
3: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
5: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
3: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
6: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
3: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt. Want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Meteen met een goede portie soul deze maandagmiddag 8 juni mogen inzetten. Verder zetten ook, want na Candy Staten krijg je hier alweer Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine.

veel zon naar buiten is nog niet echt geval, maar wel een tikje warmer dan de voorbije dagen. En dat laat ik meteen ook voelen in de Golden Hits hier bij Joe Gold, Peter Allen dus en I Go To Rio. En vandaag ben ik hier op post voor jou tot 3 uur deze middag. Met David Bowie heb ik niet meegepakt, nee. Die is al volop aanwezig, ook op elke zaterdag van deze maand. Hè. Tussen 12 en 1, David Bowie Forever met Alex Agnew. Als je die eerste aflevering gemist zou hebben trouwens, je kan het herbeluisteren via de website. En net zo goed komende dinsdag, morgen dus, hè, morgenavond om 8 uur. Ik raad u dat aan, want het is meer dan de moeite. Geen David Bowie dus hier bij mij vandaag, maar wel de Eagles met One of These Nights.

0: amper 20 hè, toen hij dit hier schreef, maar de wereld lag al lang aan zijn voeten hoor. En die van Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Ben ik ook tot 3 uur deze middag met muziek erbij van Gary Puckett en de Union Gap. Zometeen Young Girl.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
2: Shh, luister.
3: Zomerdeals!
2: Hoor je het ook?
3: Zomerdeals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Alleen maar golden hits.
13: Uit de 60s, 70s en meer.
12: Dit is Joe Gold.

Kajak. Rootless Queen op deze maandagmiddag, 8 juni. Maar misschien toch nog eens even hangen in dat voorbije weekend. Toen de Rode Duivels korte metten maakten met Tunesië. 5-0 jongens, onze laatste oefenmatch. Het was een goeie. Ik zou durven denken dat we klaar zijn voor het WK voetbal. Misschien heb je er ook wel van genoten van die match. Of stond jij, wie weet wel, op de dansvloer. Daar neem ik je nu nog eens graag naartoe. Samen met Indie dan nu. En Last Night DJ Saved My Life.

Zo voelt het helemaal. En wat een aanstekelijk nummer, dansnummer ook. Deze non-stop dance van Gibbs & Grubb Brothers. En dans gerust verder, maar tegen een trager tempootje dan misschien wel. Met een van de grootste hitmachines aller tijden nu. Neil Diamond is dit met Red Red Wine.

0: zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Anne, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
5: Vikings. Play it smart.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.

Met 21 graden, veel regen daarbuiten, zou ik misschien nog niet echt zeggen. Maar de grote vakantie, de zomervakantie, die is wel degelijk in het vooruitzicht. En ik neem je daarin mee. De Route du Soleil op nu dan. In het gezelschap, fijne gezelschap zelfs, van Julien Clerc met zijn Sunny Rien.

Als je toevallig nog een goede reden zocht om die persoon daarnaast jou eens goed stevig vast te pakken, en wel, hoor dit eens. Ja, ik denk dat je jouw reden gevonden hebt. Hè. Elvis Presley en Can't Help Falling in Love.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Ligt het op water, of werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
16: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag. Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
18: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
17: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Gladbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen. 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. Ze raden Belgen daaraan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg vier stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
19: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. En ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
17: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
16: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Het zijn nu eenmaal onvermijdelijke artiesten. Zeker als je wil gaan voor golden hits, dan kan je niet om ABBA heen. Ook niet met deze Take a Chance on Me. Zeer goedemiddag en welkom hier nog steeds bij Joe Gold. Ja, uiteraard, de golden hits blijven ook verder gedraaid worden, ook na ABBA. Hebben we genoeg in petto voor jou? Met zometeen bijvoorbeeld eentje van The Doors. Na deze magistrale Julie Covington in Don't Cry For Me, Argentina.

soms dan hoeft een plaat helemaal niet hard te knallen of keihard binnen te komen. Nee, dan mag je wel eens gaan om alles te laten zakken. Carly Simon kan dat als beste. Maar It's Hard to Be Thunder, die krijg je zometeen na deze OJ's nog. En I Love Music, tuurlijk dat.

0: En straks aan die twee gangsters, Warren Beatty, Faye Dunaway, erbij halen. Warren Beatty, Faye Dunaway, of ook wel Bonnie en Clyde. Waarover George Fame dan die ballad of Bonnie en Clyde maakte. Die hoor je naar Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue.

0: dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Georgie Fame met Ballad of Bonnie and Clyde. En we blijven even hangen. Ook zo meteen voor ons instrumentaaltje van vandaag. In de filmwereld met Quentin Tarantino zijn Pulp Fiction. Daar passeerde zeer veel goede muziek in. En het valt zeker en vast ook te zeggen over Dick Dale en de Deltones, die Miserlou. Geniale muziek die ook hoort bij een geniale film. Zometeen pak ik je erin mee. Na Hot Chocolate dan nog hier met Emma.

0: heerlijk adrenaline shotje. Met dit deel en de Deltones en die Missa Lou wereldwijd nog eens bekend geraakt dankzij de film Pulp Fiction uit de jaren 90. Nu dan terug naar de jaren 70. De tijd dat de heren lipstift opdeden, zich in satijnen broeken dropen en glitter op hun wangen smeerden. Ja, de wereld van de glamrock was helemaal aanwezig in de 70s. En deze band die deed daar helemaal zijn ding ook mee. T-Rex en Hot Love.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgebokst.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
8: Bitterballen,
7: hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist.
8: Yeah!
7: Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
12: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
17: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Jouw.

zeker van dat je hebt meegezongen ook. Met Randy Van Wermer zijn Just When I Needed You Most. Ik heb van de meest vrolijke muziek klaarstaan met die wereldwijde nummer 1 hit van Foundations. Die krijg je nadat we er stevig tegenaan gaan. Ja, op een maandag vind ik dat we dat helemaal moeten ontluiken ook. Ike en Tina Turner geven hier het voorbeeld. Nutbush, City Limits.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. De Rode Duivels zijn daarnet vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik kwartier geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur. Maar wat doe je al die tijd aan boord? Je hoort aanvoerder Jori Tielemans.
4: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
3: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om de jetlag zo snel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Amerikaans president Trump roept Israël en Iran op om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de vredesgesprekken met de VS, want volgens hen is de VS mee verantwoordelijk. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden België daaraan om zich te registreren op Travelers Online. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Car Wash van Rolls Royce doet ook mee hoor vandaag op deze maandag 8 juni. Al denk ik dat het niet echt helemaal nodig is, want de komende week vooral veel regen en 17 graden. Ja, dat zijn de temperaturen waarmee we het moeten doen begin de maand juni. Het zou een klein beetje warmer mogen zijn, maar kijk, gelukkig is er Black om ons even te wijzen op de feiten dat het nog steeds a wonderful life is. Zeer goedemiddag en zeer welkom uiteraard bij Joe Gold.

We doen duidelijk ons stinkende best hier om jou goed veel energie te geven op deze maandagmiddag. En als het nu nog niet gelukt was met die Rock the Boat van Youth Corporation, zou dat zo meteen wel in orde kunnen komen. Want ik heb een flinke oppepper klaarstaan hoor. Een muzikaal cafeïneshot met LTD. Every time I turn around, back in love again. Die is voor zo meteen. Nou, de zombies nog en She's Not There.

0: Heerlijk funky toch, hè? Deze LTD met Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Niet alleen plaatsmaken voor de funk hier bij Joe Gold. Nee, alle genres ongeveer komen er nog aan te pas. We gaan nog Vlaams straks. Maar zometeen bijvoorbeeld ook al de romantische ballad laten voorbij komen met Barry Manilow.
1: Hey, ik ben Dave van Prikkentik, Houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
2: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
1: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prikkentik van België.
2: Daar drinken we eentje op.
1: En nog verantwoord ook. Ching!
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immoscoopman.
12: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

stevig, psychedelisch kantje hier bij Steve Miller Band in Fly Like an Eagle. En soms dan heb je niet meer nodig dan een klassieke piano en een stem die je recht in de ziel raakt, hoor. Een ode aan de liefde, dat is wat je krijgt met Joe Cocker. Na The Read Petite nog van Jackie Wilson.

maar echt hartverscheurend. Joe Cocker, you are so beautiful. Het komt binnen hoor. En ik had je daarnet ook al Vlaamse muziek beloofd. En die krijg je met Anne-Christine nu.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar golden.

mag dan wel maandagmiddag zijn. Je zou daar ook een klein beetje tegenop kunnen kijken, maar niet met de juiste muziek erbij. En dan denk ik dat je met dit altijd wel goed zit. De Four Tops en I Can't Help Myself. Goedemiddag.

1994. Nee, dat jaar muziek draaien, dat doen we hier niet bij Joe Gold. We gaan wel voor de jaren 60, 70, 80. Dus als we die Love Me For A Reason willen horen, dan moeten we vooral niet aankloppen bij Boyzone. Nee, gewoon naar het origineel grijpen. Met veel plezier ook, hoor. Love Me For A Reason van die Osmonds komt er zo meteen aan. Daarmee zitten we in de jaren 70, de Snatches. Het is voor zo meteen naar Nick Lowe nog en Half a Boy, Half a Man.

Nick Lowe heeft het over Have a Boy, Have a Man. Hoe dat juist bij Raf van Brussel zit, wel, dat mag je zo meteen zelf ontdekken. Hij is er voor jou opnieuw tussen 3 en 6. Heel veel plezier daar. En terwijl ook nog deze meepakken, die had ik jou beloofd. Osmonds dus met Love Me For A Reason.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden. Maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen voortgaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zullen zeker 4 doden gevallen zijn. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik uur geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur, hoort aanvoerder Jori Tielemans.
7: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
6: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om die jetlag zo snel mogelijk te verteren. En over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond is het grijs en geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. En die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag is het zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
5: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

0: muzikaal talent uit Chicago, alom vertegenwoordigd. Earth, Wind & Fire and the Emotions.
1: Joe Colt.
0: Een fijne maandagmiddag waarop de Rode Duivels op het vliegtuig zitten richting de Verenigde Staten, zeg. Maar vandaag, in 1989, zorgde Chrissy Hynde van de Pretenders tijdens een persconferentie van Greenpeace voor opgetrokken wenkbrauwen. De zangeres die al jaren een overtuigde vegetariër is, die vertelde dat ze ooit een brandbom naar een McDonald's restaurant had gegooid. Alsof dat nog niet straf genoeg klonk, kreeg een dag later een McDonald's restaurant in het Britse Milton Keynes daadwerkelijk te maken met een brandbom. En je raadt het al, hè? Alle ogen gingen meteen richting Chrissy Hynde. De media die hadden hun verhaal al klaar, maar uiteindelijk bleek er geen bewijs voor dat zij iets met het incident te maken had. Gelukkig vliegen er hier op Joe Gold alleen maar golden hits in het rond. Van harte welkom.

En zo kabbelen we zachtjes aan richting 6 uur. Maar er zijn we nog niet, hè. Floaters en Float On uit 1976 bij Joe Gold. Ik weet niet of je de eerste aflevering van Alex Agnew's David Bowie Forever-reeks hebt gehoord afgelopen zaterdag. Het zijn er 4 afleveringen. 4 zaterdagen in deze juni maand. En die werden zo goed als volledig door Alex tot stand gebracht. Zowel qua muziek als qua weetjes. Er, eerlijk gezegd, er is niks dat hij niet weet over zijn grote idool. Dat is echt crazy. Het is ook 10 jaar na het overlijden van David Bowie dat hij deze reeks maakt. Elke juni dus. Tussen, elke zaterdag liever in juni tussen 12 en 1 op Joe Gold. En als je bijvoorbeeld die uitzending van zaterdag gemist hebt, dan moet je morgenavond om 8 uur naar Joe Gold luisteren. Maar je kan die ook gewoon integraal beluisteren. Wanneer jij het wil, dat doe je in de Joe-app en op joe.be. Het is echt een moeite. Ik kan er zo gepassioneerd over vertellen. Over Bowie en bijvoorbeeld zijn Golden Years.

0: Ze werd ontdekt in een nachtclub waar ze de zangeres uitdaagde het beter te kunnen. Ja, zo was ze blijkbaar wel. Een beetje provocerend en assertief, die Millie Jackson. Ze treedt sinds COVID niet meer zoveel op, maar duikt blijkbaar nog af en toe samen de studio in met haar dochter Keisha Jackson. Dat is een bekende R&B-zangeres blijkbaar. Straks no milk today, want de koeien wilden niet mee.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Medi-market.
11: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: 3, 2, 1.
16: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
17: Sorteren kan je zo meteen.
18: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

over Rod Stewart, die in het desbetreffende nummer eigenlijk zingt: hey manneke, ik ben onderweg naar jou, of schatje, maar ik neem wel de langste route en dat doe ik over zee. Het is een nummer waarvan ik dus wereld dacht dat dat een origineel van Rod Stewart was. Maar ik heb het origineel gevonden en dat zal ik straks voor je draaien. Na misschien wel mijn favoriete Dinah Wright plaat ooit uit 1981. Ze mag de titel zelf zingen.

tegengif tegen zo'n grijze maandag als vandaag. Dit nummer zou voor mij 10 minuten mogen duren. Why Do Fools Fall in Love van Diana Ross. De coverplaat op maandag rond 3:30 altijd. We beginnen, ik heb het daarnet gezegd, hè, in 1975. Sailin', dat is zo'n nummer dat eigenlijk bijna iedereen associeert automatisch aan Rod Stewart, terwijl hij het eigenlijk zelf niet schreef. En ik maakte mij er ook schuldig aan, hoor. Ik dacht echt dat het van hem was. Maar het voelt gewoon alsof iemand het speciaal voor hem gemaakt heeft. Waar Rod Stewart vaak bekend staat om zijn rockkant, een beetje ruiger, trok hij hier die emotionele kaart. Met langzaam opbouwende muziek, alsof er echt een schip uit de mist kwam aanglijden. Rod Stewart die nam het nummer op voor zijn album Atlantic Crossing. En alleen de titel maakte van Sailing een perfecte songkeuze. Hè. En ironisch genoeg zag Rod Stewart het nummer aanvankelijk niet eens als de ideale single. Maar het groeide uit tot zijn grootste hit in het Verenigd Koninkrijk. Maar 3 jaar eerder klonk die Sailing heel anders. Want het nummer werd geschreven door Gavin Sutherland en opgenomen door hem en zijn broer als de Sutherland Brothers. Die ken je wel. Hun versie, het origineel dus, is veel soberer. Een beetje, ja, het heeft een beetje een Keltische sfeer. Ze wilden bewust warm, bijna traditioneel geluid creëren. En hier komt het verrassende deel van heel die Sailin-story. Volgens Gavin Sutherland gaat het nummer eigenlijk helemaal niet over boten of romantiek. Hij schreef het eigenlijk als een metafoor voor de spirituele reis van de mens door het leven op zoek naar vrijheid en vervulling. En dat zal je wel een beetje horen in het origineel. Het voelt minder aan als een zeemanslied dan die versie van de Rod Stewart. En meer als een soort, ja, rustige overpeinzing. Een overpeinzing. Amai, dat is een moeilijk woord op een maandag. De Sutherland Brothers hadden er in 1972 een bescheiden succesje mee. Het werd niet de grote hit, maar pas toen Rod Stewart het nummer oppikte en zijn versie opnam, werd het een wereldhit. Dus het is ons een klein beetje vergeven dat we dachten dat het origineel van Rod Stewart was. Joe Gold.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Voorwaarde op kia.be.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
7: Goh, maar wat?
15: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
17: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: Medi-market.
19: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
20: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

De soulzanger die in 1979 van een podium vallen en zich ernstig blesseren zag als een boodschap van God om voortaan alleen nog maar gospel te maken. Hij treedt nog wel eens op, de nu 80-jarige Al Green. En dan zingen zijn dochters Cora, Alvie en Ruby ook mee als achtergrondzangeressen. Dat moet toch geweldig zijn. Dit is M en zijn

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
5: 10 om te zien.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
10: Dat krijg je van Bart de Meulemeester.
11: Goedemiddag. In Brussel start rond deze tijd opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leraren en leerlingen verzamelen er aan het Poelaardplein, maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt journaliste Laurent Stappers, die ter plaatse is.
12: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken, dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
11: Ook Israël stopt nu met zijn aanval op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst naar Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Bergs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we zelfs 25 graden en meer.
2: Dit is Joe Gold.
13: Met Raf van Brussel. Wow.

0: gezongen door Stevie Nicks, alsof ze net terugkomt van een geheime vergadering met een stel feeën. Wat een speciale sfeer ademt dat nummer toch uit. Hè. Sarah van Fleetwood Mac. I need
1: a little time. De pauzeknop.
0: Ja, vorige week had ik jullie verteld dat ik rond 4 uur kreeg ik een hongerke. Ja, zo'n 4 uurtje, dat gaat al mee vanuit onze tijd vroeger. Hè. En ik stapte naar de automaat bij ons in de middengang hier bij DPG Media. Een hoop ongezonde chocolade dingen natuurlijk, altijd uitnodigend. En toen had ik een frambozenmoeske. Een soort platte kaasje met framboos uit de iets gezondere automaat gekocht. En heeft mij ongelooflijk gesmaakt. Ik had dat met jullie gedeeld. En er was heel veel reactie op gekomen toen ik vroeg, wat ben jij nu aan het doen? Duw jij even op de pauzeknop voor een 4 uurtje. Wat ben je dan aan het verorberen? Of wat ga je verorberen met een koffietje of een theetje? En laat me misschien ook weten welke plaat dat je daarbij zou willen horen. Wel, ik kan jullie nu zeggen dat radiocollega Thomas de Soete van onze rockbroertje Willy jarig is vandaag. En die had allemaal Lotus Franchipannekes bij. Dus ik heb er mij zo een paar tot mij genomen. Een paar, ja, twee dus. En te veel, ik weet het. Maar dat was mijn 4 uurtje. Wat is jouw 4 uurtje en welke plaat wil je daarbij horen? Laat het maar weten in de Joe App, dankjewel.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: al krijsen eigenlijk. Zeg die Penny McLean, luister hè. God jongen, als ik dat 4 keer doe, heb ik geen stem meer. Lady Bum van Penny McLean.
1: De pauzeknop.
0: Ja, ik drukte daarnet even de pauzeknop in en ging een frasje panneke halen hier van de verjaardag van Thomas de Soete, collega radio-dj. Dat heb ik opgepeuzeld en ik vroeg naar jullie 4 uurtjes en welke plaat er eventueel bij mag. Eva die zei, hier was het een stuk rijstaart met dampende koffie. Mag er Take It Easy van de Eagles bij Tim. Een handje studentenhaver voor de energieboost van de namiddag. En daarna verder werken, graag iets van Earth, Wind & Fire. Carla heeft een boken met choco verorberd. Simpel, maar heerlijk. Plaatje speelt geen rol. Marie Roels, die stuurde een knapkoek, was mijn 4 uurtje. En een plaatje van Electric Light Orchestra. Goeie keuze, Marie Roels. Ik ben daar eens gaan opzoeken. Dat is zo'n een koek van de kanten van Maaseik. Zo'n streekproduct, denk ik. Een beetje van aan de Maasvallei. Heel lekker. Anneke, een verse eclair hier. Dat maakt de werkdag net iets mooier. Graag Every Breath You Take van de Police. Tom, die is aan het snoepen. Zure matten. Met Sweets More My Sweets van The Searchers. En Chris vraagt tenslotte, of die laat weten dat het een speculoos koekje bij de koffie is. Dat is haar klein gelukje op maandag. En een verzoekje van Toto. Niet een nummer dat we vaak horen, zoals Africa of Rosanna of zo, maar een iets minder bekend nummer, alhoewel wel gekend hoor. I'll be over you. Bedankt om mij jullie pauzeknop 4 uurtjes geheimen te delen. En ik draai Toto.
1: De pauzeknop. Push the button.

Benny Appeltans die stuurt in de Joe-app dat graf hoogtijd dat deze van Adamo wereldwijd wordt gehoord en begrepen. Inderdaad, Benny, Adamo bezingt een beetje de tragiek en het geweld in het Midden-Oosten, met name in en rond Jeruzalem, in die Inshallah. Het is eigenlijk gewoon een vurige oproep tot vrede, waarin hij de hoop uitspreekt dat het bloedvergieten stopt en de regio weer tot rust komt. Laat me stellen, en Benny is daarmee akkoord, denk ik, dat dit helaas nog brandend actueel is. Aanstaande zaterdag staat de man trouwens in de Capitol in Gent. En dan heb ik het over Adamo, niet Benny Appeltans. Dat zou me nogal verbazen. En dat zal hij ongetwijfeld ook wel brengen, die Adamo. Don McLean, nee, wat zeg ik, de Drifters komen er nog aan. Maar dit is Abba.

0: Twee uur cinema en achteraf kunnen ze je waarschijnlijk niet eens vertellen wie de hoofdrol speelde. Kissing in the back row of the movies, Drifters. En na de reclame een man met een donkere zonnebril die het opneemt voor de eenzame.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

zo relaxed gezongen dat het bijna gezellig klinkt. Hè? Terwijl de boodschap eigenlijk nog steeds is: schrijf me nog maar niet af, Chris Rea. Op 1 november zal hij helaas aan bod komen in De Hemelse Helden op Joe. Wat een grote man was dat toch. Supernummers geschreven. Bob Marley komt er nog aan. Small Faces ook. Maar eerst...

Steve Marriott schreef het omdat hij constant in de clinch lag met zijn buren. Lazy Sunday van Small Faces. Na het nieuws, een van de zeldzame songs die Freddie Mercury zelf opent live met een paar fijne akkoorden op een elektrische gitaar. Maar eerst nog Grand Funk Railroad bij Joe.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
5: Bart de Meulemeester, die heeft dat voor jou.
6: Goedemiddag. In Brussel is opnieuw een grote betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn er bijeengekomen en ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. En de aanloop naar de betoging verliep opnieuw woelig, zegt journaliste Laurent Stappers die daar is.
7: Ze zeggen hier wel echt dat het geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
6: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Chrisha Jans.
8: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is, is een enorm druk punt.
6: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanval op Libanon wel gewoon voort. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jury Tielemans is optimistisch.
9: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
6: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt, dat laat de producent weten. Het drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger, morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
4: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

Pointer Sisters zijn op 3 april volgend jaar uitgenodigd in de Ziggo Dome door de Ladies of Soul. Ladies of Soul zijn 4 Nederlandse zangeressen, muzikanten. Edcilia Rombly, Treintje Oosterhuis, die ken je misschien wel. Birgit Lewis en Candy Dulfer, die saxofonisten. Die hebben Pointer Sisters uitgenodigd voor een gastoptreden in de AFAS Dome. Zal dat zijn? Moet je maar eens kijken. Net Ziggo Dome is het. Gomel, die domes, zegt de Ladies of Soul. Die nodigen dus de Pointer Sisters uit volgend jaar. Zometeen de Actua-plaat. Ik ga jullie een stukje Actua voorlezen. Dat ik gevonden heb online. De krant, dat is belachelijk. Dat is allemaal al passé. Maar ik zoek het online voor de namiddag. En dan mag jij een 60s, 70s of 80s plaat thematisch aan gaan linken. Dat doen we naar Aretha Franklin en deze.

0: I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Onze Ronnie Moshuizen van de Ronnie's Retro 5 hier bij Joe Gold is opa geworden van een kleinzoon, Elmo. Dat stemt mij ontzettend gelukkig. En ik vond deze geweldige gouden hit de ideale gelegenheid om jou dat even te melden.
1: Joe Gold.
0: Dikke proficiat aan alle betrokkenen, zeg. Blijkbaar stappen Belgen niet alleen in en uit een Uber. Dat weet je wel, zo'n gepersonaliseerde taxi. Maar laten ze er ook graag iets achter. Want volgens een nieuwe studie en overzicht werden vorig jaar maar liefst 7598 spullen vergeten na zo'n Uber-ritje. Smartphones en sleutels, dat zijn de klassiekers. Maar er doken ook opvallendere achterblijvers op. Je gelooft het niet, maar een frituurpan, een verjaardagstaart en zelfs een paar kunsttanden. Het lijkt erop dat sommige passagiers zo blij waren dat ze thuis geraakt waren dat ze vergaten wat er eigenlijk mee naar huis moest. Maar gelukkig bestaan er eerlijke chauffeurs. Al blijft het toch een bijzonder telefoontje. Hallo, ik denk dat mijn frietketel nog op uw achterbank staat. Want dat is dus echt gebeurd. Laat maar komen. Een 60s, 70s of 80s song die je daaraan linkt. Dit is Cloud bij Joe Gold.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: Mooi, hè?
1: 75 is ondertussen die Crystal Gayle. Ze treedt nog steeds met veel plezier en passie voor het vak op. Vooral in de VS staat ze bijvoorbeeld in Nevada vaak in een hotelcasino op het podium deze zomer. Don't it make my brown eyes blue. Zometeen jullie fijne suggesties voor de Actua-plaat.

0: Bob La Bamboo.
1: Little Richard en Tutti Frutti. Joe Gold. Blijkbaar stappen Belgen niet alleen graag in en uit een Uber, maar laat ze er ook graag iets achter. Volgens een nieuw onderzoek werd vorig jaar maar liefst 7598 spullen vergeten na een ritje in zo'n taxi. Smartphones en sleutels zijn de klassiekers, maar er doken ook opvallendere achterblijvers op. Zoals een frituurpan, een verjaardagstaart en zelfs een paar kunsttanden. Een volledig kunstgebied. Het lijkt erop dat sommige passagiers zo blij waren dat ze thuis waren geraakt, dat ze dus vergaten wat er eigenlijk mee naar huis moest. Maar gelukkig bestaan er eerlijke Uber-chauffeurs. Al blijft het misschien toch wel een vreemd telefoontje als je belt en zegt: hallo, ik denk dat mijn frietketel nog op uw achterbank staat. En als die man dan nog Joe heet, dan is de cirkel rond natuurlijk Tom. En Laurens en Erika dachten aan Joe Le Taxi, Vanessa Paradis. Er was een beetje speculatie of dat begin jaren 90 was. Maar nee hoor, 87. Dus Right Down the Alley of de Actua-plaat. Missing You van John Waite. Voor iedereen die zijn sleutels, portefeuille of frituurpan mist, laat Jan weten. Nobody Does It Better van Carly Simon. Het was Anna die erbij schreef: ja, als een chauffeur erin slaagt om jouw vergeten voorwerp terug heel huids thuis te bezorgen. Rechtstreeks vanuit de achtergelaten boodschappentas stuurt Patrick nog Don't Leave Me This Way van Thelma Houston. Voor de spullen die een enkele reis maken richting verloren voorwerpen. Eruption voor Anneleen. Ja, ja, wanneer je met tranen in de ogen jouw verloren frituurpan terug kan omarmen. Saskia, Peaches and Herb. Big Yellow Taxi van Joni Mitchell was een verzoekje van Sabine. Oops, Upside Your Head van de Gap Band voor Martien, die soms zelf niet weet waar haar hoofd staat. Maar we zijn gegaan. Trouwens, grote dank voor al jullie fijne suggesties. We zijn gegaan voor het voorstel van Erik, van Frank en van Suzy. Die dachten aan Michael McDonald van het begin jaren 80 met I Keep Forgetting. Dat lijkt hun wel de perfecte track voor dit nieuwsbericht. Voor alle vergeten hoofden. Is dat een woord, vergeten hoofd? Jazeker, hè? Allee, het is goed, Raf.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. En hoewel Donald Trump een fan lijkt te zijn van Frank Sinatra, is de dochter van de iconische zanger Nancy Sinatra absoluut geen fan van de Amerikaanse president. Nancy Sinatra is namelijk boos op Trump omdat hij onlangs het nummer My Way van haar overleden vader op zijn platform Truth Social deelde. Dit is heiligschennis, zei ze daarover. Het is niet de eerste keer dat Nancy Sinatra kritiek uit op Trump.
1: Golden hits. Oh. Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dat moest ik helemaal niet hebben. Het is dus niet de eerste keer dat ze kritiek uit op Trump. Tijdens zijn eerste termijn in 2020 beweerde de zangeres dat haar vader Trump verafschuwde. Wordt vervolgd dus. Dit zijn Birds bij Joe Gold met Turn, Turn, Turn. En dan Casey en de Sunshine Band.

Meestal schreven ze ongelooflijk dansbare nummers, maar dit was toch een gevoeliger snaar bij Casey en zijn Sunshine Band. Please Don't Go. Tussen 7 en 8 krijg je alleen maar 70s at 7. En zometeen 60s at 6 mag ik jou een onwaarschijnlijk fijne avond wensen. En we gaan eruit met Tony Christie. Did What I Did For Maria. Heel graag. Tot morgen.

0: Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond. In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
10: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
9: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
11: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren en dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
9: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen vanop Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
12: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
9: De Rode Duivels landen vannacht onze tijd in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
8: Dit is Joe Gold.
13: 60s at 6.
8: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Wow.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
0: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Kanku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
6: Goh,
1: maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radion.
5: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
6: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
5: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
6: Daar drinken we eentje op.
5: En nog verantwoord ook. Ching!
7: Dit is 60s at 6.
8: Alleen maar golden.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
0: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
9: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond. In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Een opgemerkte gast was klimaatactiviste Greta Thunberg.
12: I'm just here to support the students in their fight for justice and democracy. Showing our support to the students and the teachers.
11: De manifestatie is rustig verlopen, maar ervoor en daarna was er wel geweld aan het Centraal Station. Daarbij werden onder meer deelsteps in brand gestoken. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder kan nog lang aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. Ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014, met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. En de Deen Anton Garmig heeft de tweede rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een groep vluchters en finishte solo. De Fransman Henri-François Renard Aquin werd tweede. Onze landgenoot Vlad van Mechelen derde.
13: Ik zat mee in de spits, in het heetst van de strijd. Dus mooi. Het is inderdaad misschien niet de beste dag om voor de vlucht te kiezen. Het was heel lang. Ik denk 244 km, 6 uur of zoiets. Lastig. Afgezien.
11: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
10: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
10: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
10: Dit is 7.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In het rouwcentrum in Oud-Turnhout kan iedereen die dat wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
3: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
2: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De federale staatsschuld is vorige maand met €13 miljard toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna €580 miljard. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze schakelde de Canadese Bianca Andreescu uit in twee sets, 6-1 en 6-2. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Brussel heeft de politie traangas en het waterkanon ingezet na de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en daarna waren er confrontaties met de politie. Journaliste Laurence Stappers volgde de betoging.
2: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die hier daarnet amok waren aan het maken.
1: De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En de Deense voetballer Christian Eriksen is weer thuis nadat hij gisteren in elkaar was gezakt op het veld. Het gebeurde tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK voetbal. Sindsdien speelt hij met een defibrillator. En die heeft nu zijn leven gered. Hij laat nu weten dat hij het goed stelt en al begonnen is aan zijn herstel. Vanavond nog kans op enkele buien. Daarna wordt het weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
2: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
1: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
3: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philip Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de tanimbarwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien, het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. Er zijn 8 mensen opgepakt na de onderwijsbetoging in Brussel. Dat meldt de politie. De betoging was gericht tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het politieoptreden bij vorige manifestaties. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er rellen. Die werden veroorzaakt door relschoppers die niets met de betoging te maken hadden, zegt journaliste Laurent Stappers.
3: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die er daarnet amok waren aan het maken.
2: En op verschillende plekken in Frankrijk zijn 1000 mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41, die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wel enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ruilschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Quintin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
2: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en cool.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.